0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: lucht.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leuke Meer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
0: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overledige geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
5: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, overkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
6: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
6: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
5: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo twee hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die er naar een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
8: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
7: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. Een podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
9: I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
7: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Ook morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
11: Kurk 24.
10: Kurk24.nl.
12: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
13: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
12: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord. Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
15: Zoveel money!
14: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
17: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
18: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
21: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
4: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
7: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
6: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
8: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe, dat kan net uit.
6: Dan het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
11: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
2: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
3: Scootmobiel nodig? MobiFit. De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar MobiFit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt €1 minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
7: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
6: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Pauwer.
8: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
6: En dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
15: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Radio Drenthe.
3: Radio Drenthe's Jukebox. De hele dag muziek die jij wilt horen.

0: muziek van Earth, Wind & Fire. En ze deed niet alleen maar samen met The Emotions. Dit was Boogie Wonderland.
1: De Jukebox.
0: Het is 10 minuten over 9. Sebastian, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Wim.
0: Op deze tweede Pinksterdag 2026.
2: Ja.
0: Dat betekent dat het 10 dagen naar Hemelvaart is en 50 dagen naar Pasen.
2: Ja, dat klopt.
0: Toch,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja.
0: Ja, ja.
2: En dat de Heilige Geest zijn weg gevonden heeft naar de aarde.
0: Naar de aarde. Ja. Oké. Okay. En het is ook meteen de laatste feestdag voorlopig, hè?
2: Ja, helaas wel, ja.
0: We moeten wachten tot de kerst.
2: Ja. Ja. Ja. Voordat wij weer een keer een feestdag vrij zijn, ja.
0: Ja, nee, we gaan gewoon lekker door vandaag. Dus wel vanaf 9 uur natuurlijk, maar wel tot 6 uur draaien wij gewoon de jukebox. En dat betekent uiteindelijk dat wij niet zoveel hoeven te doen, tenminste tussen aanhalingstekens dan. De luisteraar bepaalt welke muziek wij gaan draaien.
2: Het is aan de luisteraar.
0: Ja. Klopt, en dat is wel leuk. Ik weet niet, je hebt nog niet zo'n dag meegemaakt als dit.
2: Nee.
0: We kunnen echt alle kanten op. Het gaat van lekker oud naar nieuw. En alles wat er tussenin zit. Het kan rock and roll zijn. De meest scheurende gitaren. Maar ook de mooie zoetsappige ballades uit de jaren 60 of 70. Alles kan.
2: Mooi, man.
0: Nederlandstalig, Friestalig, Limburgs. Tenminste.
2: Alle remmen los.
0: Maar in het systeem zit dan, hè?
2: Ja. Okay.
0: En leuk, de eerste verzoekjes die kwamen natuurlijk ook al binnen vanochtend, heel vroeg. En ja, de eerste, ja, die gaan we toch meteen draaien. Van Gerrit Suffeert. Dat is ook iemand, de vaste beller altijd in Hemeltiet. Dus daar heb ik hem ook wel vaker in de telefoon gehad.
2: Yeah.
0: En die is een grote fan van de regionale omroep. Vooral van Oost luistert hij heel vaak naar.
2: Yeah.
0: Dus, maar hij luistert ook heel vaak naar Drenthe. En hij heeft altijd prachtige mooie verzoekjes. En hij wil altijd graag muziek horen van Hansi Hintes hier. Nou, die gaan we lekker gewoon voor hem draaien om maar lekker af te trappen. Deze speciaal voor jou, Gerrit. Heute ist dein Tag.

0: Sie hinterher. Als eerste verzoekje voor vandaag. En dat met Heut is dein Tag. En Sebastian, wat zei ik nu? De verzoekjes die komen binnen, hè?
1: Ja, nee, het gaat heel hard, ja. Tientallen, honderden misschien zelfs wel.
0: Ja. Nou, we kunnen in ieder geval lekker vooruit. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Je mag ze allemaal doorgeven op 0592-33-1188. Een appje sturen, dat is misschien wel het allermakkelijkste. En dan zijn telefoontje. En als je er een mooie motivatie bij hebt, dan horen wij die natuurlijk ook heel erg graag. Dit was het tweede bezoekje wat binnenkwam. André Mecklenfield. Even lekker terug naar de jaren 70. De heren met de wiedepiepen, zeg maar. Dit is Mutt en Tiger Feet.

Café. Dit was Janneke de Roo en haar huisje bij de brug. Werd aangevraagd door Marie Ambergen. Die stuurde een appje en die zegt van, nou, die leek wel heel erg leuk om die keer weer te horen. Nou, dat kan natuurlijk allemaal vandaag. En ook voor jullie allemaal geldt. Heb je leuke verzoekjes, kom maar door op 0592 33 1188. Een appje sturen is natuurlijk het allermakkelijkste om dat te doen. En we zijn er lekker tot 6 uur vanmiddag met de mooiste muziek natuurlijk. Elke, die was er ook al lekker vroeg bij. Die zegt, ik wil graag Dr. Hook en The Medicine Show horen. En Sylvia's Mother. Nou, dat kan bij deze.

mij overleed vorige week een van de zangers van Doctor Who and the Medicine Show. Dit was een verzoek van Elke. Sylvia's mother. Straks natuurlijk ook nog wat nieuws uit de regio. En de verzoekjes die gaan door. Honey, die had wel een mooie toepasselijke voor vandaag. Cliff Richard samen met The Shadows. Dit is Summer Holiday. Oh.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen, de Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
6: Het is even over 9:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. Na ruim 40 jaar stopt de 67-jarige Jan Stam binnenkort als popconsulent van Drenthe. In die tijd zette hij een bolwerk op van muziekfestiviteiten en plekken waar veelbelovende artiesten van Drentse bodem hun doorbraak maakten. Bekende voorbeelden van bands die onder begeleiding van Stam doorbraken zijn Skik en Tangerine. Al blijft Stam zelf in het Radio Drenthe-programma Cassata nuchter over zijn rol.
8: Ik heb ze natuurlijk allerlei optredens kunnen aanbieden. Hè? Zoals Kik als Tangerine. Maar kijk, die jongens hebben zoveel talent. Dat met het talent waren ze misschien ook al gekomen. Alleen dan was het misschien voor hun iets moeilijker geweest.
7: Hoewel Stam in mei al met pensioen kan, stelt hij dit nog even uit tot na de zomervakantie. TC Zuidwalda is er niet in geslaagd om landskampioen te worden in het tennis. In Zuidwolde legde de tennisclub het af tegen tennisclub Nieuwekerk Maas de Koning. Na de singles keek Zuidwalda al tegen een 3-1 achterstand aan en dat verschil wisten ze niet meer goed te maken in de dubbelspellen. Ron Jans ging gisteren met trainerspensioen. De voetbaltrainer uit Tinalo verloor zijn laatste wedstrijd met FC Utrecht tegen Ajax, waardoor Utrecht Europees voetbal misliep. Na de wedstrijd maakte de teleurstelling al gauw plaats voor trots, al probeerde Jans zijn afscheid wel te relativeren.
9: Het is een voetbalwedstrijd. Je zet jezelf niet voorop. Maar ik merk wel dat, ook vanmorgen als je het huis uitgaat en alles. Ja, het is je laatste wedstrijd en ik moet dan gaan kijken welke dag ik de container buiten moet gaan zetten. En dat heb ik in mijn leven nog niet zo vaak gedaan.
7: Jans heeft in zijn carrière 274 keer gewonnen in de Eredivisie. En dat is het record, want geen enkele andere trainer wist zo vaak te winnen. Ook won hij met PEC Zwolle de beker en de Johan Cruijffschaal. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
6: Dankjewel, Sebastiaan. En voor het weer gaan we naar Roland van der Zwaag. Roland, hele goedemorgen.
10: Mooi.
6: Goedemorgen. Zijn er nu voor jullie leuke dagen of saaie dagen?
10: Dit zijn hele saaie dagen.
6: Ja, dat dacht ik.
10: Ja, want dit is ja, ik hou zo van wolken. En ik vind het eigenlijk, dit is gewoon eigenlijk hartstikke mooi voor de zomerliefhebbers. De warmte aanbidders, het is allemaal maar prachtig. De natuur vindt het ook misschien wel even fijn om even tot bloei te komen. Maar goed, die zal na een week of zo er wel klaar mee zijn. En die zou dan ook wel weer even wat neerslag willen hebben. Maar dat zit er voorlopig nog niet in, joh.
6: Nee. Nou, eerst maar even naar vandaag.
10: We gaan eens even kijken naar vandaag. Naar de hoge drukgebieden, die maken de dienst uit. De ene volgt de andere op. De ene ligt nu eigenlijk pal boven ons hoofd. Het zenuwcentrum. En dat betekent 1031 millibar. Ja, als dat pal boven jouw hoofd ligt, heb je heel weinig luchtdrukverschillen, weinig wind. Het enige zuchtje wat we krijgen is in de loop van de middag vanuit het noorden. Ja, dat is een hele zwakke wind. Dan voel je een klein beetje, merk je een beetje de zeewind. Maar dat is allemaal heel weinig. Dus daardoor vandaag ideaal weer om buiten te zijn. Niet voor de zeilers. Er is echt weinig te doen op het water. En de temperatuur die gaat stijgen naar zo'n 27 graden regionaal. In het zuiden van de provincie waarschijnlijk 28 graden. En nou, laten we het dan maar hebben over de enige verandering die er gaat plaatsvinden komende nacht. 11, 12 graden. Onder een heldere hemel gaat in ieder geval de temperatuur dus naar beneden. En kan het vlak boven de grond, kan het wat nou, tegen de zonsopkomst zou het een klein beetje kunnen gaan misten. We noemen dat eigenlijk grondmist. Echt, hè? Koeienslotenmist is allemaal niks. Het is ook zo weer verdwenen, want de lucht is vrij droog. Maar morgen komt dat zenuwcentrum ergens bij Schotland te liggen. Dat is een nieuw centrum. Ja. En die laat dan de wind iets toenemen. Morgen een vrij matige westelijke wind die later op de dag gaat draaien. Maar dat duurt allemaal even. Het is eigenlijk morgenochtend windstil. En ideaal om de temperatuur nog hoger te laten uitpakken. Vanochtend waren we rond de 10 begonnen. Nou, komende nacht dus rond de 11 tot 12 graden. En daardoor morgen ook iets hogere temperaturen. Ik verwacht morgen eigenlijk overal wel 28 graden. Okay. 29 graden zitten denk ik ook wel in, Wim. En misschien in Emmen en omgeving even misschien wat stadseffect, kan misschien die eerste tropische dag geteld worden.
11: Oké, en daarna gaan we volgens mij een kleine inzinking krijgen.
10: Ja, inzinking, wat de temperatuur die gaat 10 graden inleveren, omdat de wind nou eenmaal wel gaat waaien uit het noorden over de kille Noordzee. En dat betekent dat het weer eigenlijk onveranderd blijft, vrijwel onbewolkt. Misschien in de loop van de dag wat hoge windveren, een paar stapelwolken in de avond, maar 's middags is het een graad of 19 tot 20. Dus dat is eventjes lekker de deuren openzetten, het huis weer even koelen. En dan nou, kunnen we weer ons opmaken om de dagen daarna langzaam wat stijging van de temperatuur te krijgen. Maar het blijft eigenlijk een zomerse periode in mei.
11: Mooi zo. Dankjewel, Roland.
10: Jo, hoi.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. 1,99.
16: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
18: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.
19: Radio Drenthe's

0: Billy Ocean op deze jukeboxdag met zijn European Queen. En de appjes die blijven lekker binnenstromen. Gooi ze maar door op 0592-33-1188. En die Stovers, die deed het ook. En die zegt, ik wil graag deze nog eens horen. Leen Jongewaard en Wim Sonneveld. Hoe heet het ook alweer?
1: In de lente.

0: geen bootje in het riet.
1: En geen auto op de weg.
0: Want die had je toen.

0: Wat een tijd.
1: Iedereen die was een heer.
0: Ja, iedereen was heel beschaamd.
1: Ja, want er was nog geen verkeer.
0: En ik

0: Ria die appt ons.
1: Jim Reeves, dat met You'll Have to Go. En er kwam ook een mooi appje binnen van M. de Roy. Die zegt, graag ik wil Muddy Waters horen met Manny's Boy. Er stonden twee bij ons in het systeem. Eén van 3 minuten en de lange natuurlijk van ruim 5 minuten.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

was dat ze de studio niet langer besproken hadden. Anders hadden ze volgens mij nog gestaan. Muddy Waters was dat. En Mannish Boy. Mooi verzoekje in ieder geval van M. de Roy. En dat is op zo'n dag als deze kant echt van alles binnenkomen. Nou, Bert die komt met een supergroep, namelijk Super Sister. Dit is She Was Naked.

0: met Robert Jan Stips. Deze groep Super Sister en She Was Naked, aangevraagd door Bets. We zijn toegekomen aan de laatste van dit eerste uur alweer. Hannah May, en dat met Waterdicht, aangevraagd door Maria.
1: Laat me nou eens binnen. Laat me nou eens toe.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
2: Sta op stoel nodig. Mobifit. Damesmode Dekker in Zuidwolde.
3: Damesmode Dekker.
2: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
3: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hoogeveen of Schoonoord.
5: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dicht bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. Die organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven.
13: Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Radio Drenthe.
16: Radio Drenthe's Jukebox. De hele dag muziek die jij wilt horen.

0: bij deze Venga Boys. And we're going to Ibiza. The jukebox. 8:08 op deze tweede Pinksterdag. Kun je toch een beetje bijbenen allemaal, Sebastian?
1: Of nou, ik moet wel. Het zweet staat me op het voorhoofd.
0: Ja, en toch wel, hè?
1: Niet alleen door de temperaturen buiten.
0: Nee. En je hebt de korte broek al aangedaan, dus dat scheelt alweer.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, heerlijk, man. Er komen zoveel leuke dingen komen er binnen. Ik weet niet of we echt alles kunnen draaien. En soms is het ook een beetje lastig zoeken. Niet alles staat in het systeem. En ik heb ruzie met Spotify. Dus ik ga mijn best doen natuurlijk voor alles en iedereen. Dus maar er komen echt een mooi gevarieerd binnen. Ik merk heel veel Nederlandstalig. Komt er dan toch ook binnen?
1: Ja, van die een beetje jaren 60, jaren 70 komt wel. Maar we hebben natuurlijk Hannah May al een keer gehad.
0: Ook al, dus ook wat nieuwe muziek natuurlijk erbij.
1: Er zijn ook wel wat Engelstalige klassiekertjes die eraan komen, hoor.
0: Ja, dat dacht ik. Maar ook wel een Franstalige. Hoe is jouw Frans?
1: Un petit... Nou, dat dus.
0: Wat betekent 100.000 chansons?
1: 1000 liedjes?
0: 100.000 liedjes.
1: 100.000 liedjes.
0: 100 is 100 volgens mij, en 1000 is 1000, dus 100.000 liedjes. Van Frida Bocara. En die werd aangevraagd in dit geval door Rulli. Rulli, hier komt-ie.

Gaga en 100.000 chansons hier op deze jukeboxdag op Radio Drenthe. Er kwamen een paar verzoekjes binnen van liedjes van Dick van Altena. Een paar die stonden ook niet in het systeem, dus ik heb deze even in dit geval uitgekozen voor alle fans van deze mooie troubadour. Die arm om mijn schouder.

0: van Altena. En dat met die arm om mijn schouder. Oh. Eerlijk zeggen, Sebastian.
1: Ja.
0: Ken jij Dick van Altena?
1: En de naam wel. Als je een tijdje hier werkt, dan komt hij wel eens voorbij.
0: Komt hij wel eens voorbij. Ja. Die man heeft zo ongelooflijk veel liedjes gegeven. Meer dan 1000 nummers heeft hij inmiddels gemaakt. Ja, Henk Wijngaard heeft er bijvoorbeeld ook dingetjes voor gedaan. Ook voor hemzelf. Samen met René Karst heeft hij nog een mooie duet opgenomen.
1: Ja.
0: Ja, het is echt een rasmuzikant.
1: Ja, maar dat zijn hele belangrijke mensen natuurlijk voor die muziekindustrie. Die je niet altijd hoort.
0: Ja, absoluut.
1: Maar die ongelooflijk veel ook voor anderen schrijven.
0: Ja, ja, hij doet heel veel country werk doet hij. Ja. Ik heb hem ooit een keer hier live in de studio gezien. Deed hij dit nummer ook. Alleen met een gitaar begeleiden. Echt fantastisch. Kippenvel. Helemaal. Oof.
1: Zo had je in Amerika ook bijvoorbeeld Towns Van Zandt. Ken je die?
0: Klopt.
1: Die ook heel veel liedjes schreef voor andere artiesten.
0: Ja, ja.
1: Zelf ook wel zong. Maar vooral heel goed was schrijven.
0: Absoluut. Goed. Hey, het is natuurlijk de keuze van de luisteraar vandaag. Dus er komen leuke dingen voorbij. En je zegt, mag ik dan ook een verzoekje aanvragen?
1: Ja.
0: Dat mag in dit geval. En waarom dan in dit geval deze?
1: Nou, dit is zo'n band. Echt zo'n one hit wonder een beetje. Dat vind ik altijd wel grappig.
0: Mm-hmm.
1: En zij hebben bij het liedje wat we zo meteen horen, hebben zij een video uitgebracht.
0: Ja?
1: Met een klas. En 30 jaar later zijn ze nog eens gaan kijken hoe die klas er dan bij staat. Zijn sommige mensen overleden.
0: Ja.
1: Sommige mensen hebben andere trauma's meegemaakt. En dat zie je dan ook terugkomen in die clip.
0: Okay.
1: Dus vandaar.
0: Nou, ik ga de clip eens even bekijken. Nu moet je het alleen even met de muziek doen. Dus.
1: Ja.
0: De Connells zijn dit. En 74, 75...

Dana Winder en Geef de Kinderen de Wereld. Er kwamen twee verzoekjes binnen voor Dana Winder. Ene van Mario, dat was deze. En vervolgens ook nog, moet je even kijken, de Westenwind van Mini Jansen. En we hebben even een muntje opgegooid, dat doen we zo ongeveer. Ja, en deze, die kwam er dus in dit geval uit. Dus van Dana Winder, Geef de Kinderen de Wereld. Ron, die stuurde ook een verzoekje. Die deed een appje naar 0592-33-1188 en kwam met deze. Elton John, dit is Daniel.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
5: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: Het is even over half elf. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. Na ruim 40 jaar stopt Jan Stam binnenkort als popconsulent van Drenthe. In zijn carrière zette de nu 67-jarige Stam een bolwerk op van muziekfestiviteiten en plekken waar veelbelovende artiesten van Drentse bodem hun doorbraak maakten. Bekende voorbeelden van bands die onder begeleiding van Stam doorbraken zijn bijvoorbeeld Skik en Tangerine. Al blijft Stam zelf in het Radio Drenthe-programma Cassata nuchter over zijn rol.
9: Ik heb ze natuurlijk allerlei optredens kunnen aanbieden. Hè? Zoals Kik als Tangerine. Maar kijk, die jongens hebben zoveel talent. Dat met de talentfase mis je ook al gekomen. Alleen dan was het misschien voor hun iets moeilijker geweest.
8: Hoewel Stam in mei al met pensioen had gekund, stelt hij dit nog even uit tot aan de zomervakantie. TC Zuidwalda uit Zuidwolde is er dit weekend niet in geslaagd om landskampioen te worden in het tennis. Op het eigen sportpark legde Zuidwalda het af tegen tennisclub Nieuwekerk Maas de Koning. Na de singles keek Zuidwalda al tegen een 3-1 achterstand aan en dat verschil wisten ze niet meer goed te maken in het dubbelspel. Ron Jans is gisteren met trainerspensioen gegaan. De voetbaltrainer uit Tinalo verloor zijn laatste wedstrijd met FC Utrecht na penalties tegen Ajax, waardoor Utrecht Europees voetbal misliep. Na de wedstrijd maakte de teleurstelling al gauw plaats voor trots, al probeerde Jans zijn afscheid te relativeren.
10: Het is een voetbalwedstrijd. Je zet jezelf niet voorop. Maar ik merk wel dat, ook vanmorgen als je het huis uitgaat en alles. Het is je laatste wedstrijd en ik moet dan gaan kijken welke dag ik de container buiten moet gaan zetten. En dat heb ik in mijn leven nog niet zo vaak gedaan.
8: Jans heeft in zijn carrière 274 keer gewonnen in de Eredivisie. Het record van het meeste aantal overwinningen voor een trainer. En in 2014 won hij met PEC Zwolle ook de beker en de Johan Cruijffschaal. Dat was het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
7: Dankjewel, Sebastiaan. Roland van der Zwaag dan met het weer.
11: Vanochtend is het vrijwel windstil en uitermate zonnig. Er is geen wolkje in de lucht. De temperatuur die gaat stijgen zo naar 24 graden. Nou, vanmiddag doen we er een schepje bovenop. Het blijft stralend zonnig. 27 graden in het noorden van de provincie tot ruim 28 graden in het zuiden van de provincie. Nou, vanavond is er een zwakke wind uit het noorden en die laat de temperatuur heel langzaam naar beneden gaan. Uiteindelijk wordt het een graad of 12 vannacht.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets depont.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
17: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
18: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
19: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
20: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse. En krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical 10-daagse.nl.
21: Radio Drenthe.

0: dat Sunshine, dat klopt wel redelijk vandaag. De Jacksons waren dat en Blame It on the Boogie.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: En ook al is het natuurlijk een tweede Pinksterdag, Aldert is vandaag gewoon lekker voor ons op Chuck. En Muffen Marie wil even lekker rust slapen, maar nou ze toch aankomen in de week, want daar hebben ze ook wat reuring vandaag. Aldert, goeiemorgen.
3: Ja, Wim, mooi. Ja, tuurlijk. Want het is Pinksteren, dus de week, dus peren. Zo simpel is het. Al jarenlang. Klaas, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Dit is de voorzitter, Klaas Brouwer. Klaas, je bent voorzitter van de stichting die dit concours in Piek jaarlijks organiseert.
4: Dat klopt.
3: En toch, Klaas, is er wat discussie over hoe lang dit concours nu eigenlijk al bestaat.
4: Nou, er is begaan. Als het goed is, gaan we naar de 100 jaar. En dat zal,
3: als het goed is.
4: Ja, binnen enkele jaren zal dat feit wezen.
3: Ja.
4: We kunnen ons nog herinneren dat we een groot toneelstuk opgevoerd hebben met 75 jaar bestaan.
3: Yeah.
4: Ook heel veel leden aan meegedaan.
3: Dat is toch Jortal van bekend aan, toch?
4: Ja, nou ja, het is zeker. Dus de werkelijke feiten zeggen dat we over een jaar of 200 jaar bestaan.
3: Ja, precies. Ja. Ja, ja. Maar dat wordt elk jaar uitbundig vier. Dat komt beter.
4: Ja. Zeker. Ja, hoor.
3: Ja, dat is hartstikke mooi. Klaas, we hebben weer fantastisch weer bij, joh.
4: Ja, prachtig. Oh, prachtig.
3: Man.
4: He, de een zegt dat het heet is, maar jongens, regen en kou is helemaal wat. Nee, dus dat is fantastisch.
3: En je hebt ook alles aan metmaak, denk ik, afgelopen jaar.
4: Van alles waar.
3: Ja,
4: ja, maar meestal hebben we het wel aardig goed. Maar ja, volgend jaar gaat nog een week vooruit, he, met de Pinkster. Dus ja, elke keer vroeger in het jaar wordt lastiger. Maar goed, daarna gaat het weer de andere kant op, dus geen probleem.
3: Een prachtig concours, alle jaren weer, op, ja. Ook een prachtig terrein. Ja. Is dat van jullie zelf?
4: Nee. Dus van het hoort bij het landgoed Havenschorst.
3: Ja, ja.
4: En, Bertus Vedder heeft het, de familie Vedder heeft het in gebruik als grond bij hun boerderij.
3: Als Westland.
4: En die leggen elk jaar zo neer dat wij het kunnen gebruiken. Dus dat is een hele goede afspraak, zowel met het landgoed Havenschorst als met Bertus Vedder.
3: Want er is me nogal een oppervlakte met elkaar.
4: Ja, zeker, zeker. We hebben hier, al met al heb je hier een 6 hectare liggen en zo. En daar kun je prachtig uit de voet met de dressuurterrein aan de ene kant en de springvelden aan deze kant.
3: Ja.
4: Parkeren op eigen trainer.
3: Ja,
4: perfect.
3: Ja. Bundes, groot, prachtig, mooi. Ja, groot gezond eigenlijk.
4: Ja.
3: Twee velden, althans zo op het oog. De ene is daar naar de tuigperen voorbij komen.
4: Ja, dat is de hoofdring noemen we dat. En dit is de bijring.
3: Ja.
4: Maar eigenlijk gaan beide de hele dag wel door.
3: Ja.
4: We beginnen vrijdags en dan zaterdags. En op de maandag hier. En hier wordt dan eigenlijk de verschillende rubriek met jonge paarden hier gereden. En dan eigenlijk de finale en de tuigpaarden nu in de hoofdring.
3: Ja, met er grote namen bij?

0: broertje van Aken. Hè? Dat is ook alles op gras.
1: Ja.
0: En is gewoon, ja, een concours op gras geeft altijd nog een frisse uitstraling. Ja. En dat is hier ook.
1: Nu heb ik van je begrepen, Klaas, afgelopen vrijdag, zaterdag moet ik mensen hier zo even naar binnen toe, maar vandaag moet mensen betaald. Klopt
0: ja,
1: dat?
0: Ja.
1: Waarom is dat?
0: Dat komt eigenlijk omdat we de teugpaardenrubrieken hebben. En die mensen van die teugpaarden die moeten verschrikkelijk hard werken om de hele boel voor elkaar te krijgen. Een mooi karretje, mooie kleren, heel veel verzorging.
1: Ja.
0: Hè, en die betaalden een startgeld.
1: Ja.
0: En eigenlijk is het daarom ook dat we dan op deze dag nog intree heffen. Maar dat is puur ook omdat we die rubrieken van die... We hebben 9 rubrieken van de teugpaarden.
1: Ja.
0: En ja, die mensen geven allemaal startgeld.
1: Ja,
0: dus,
1: precies. Ja. Ja, ja, ja. Ja, en die denk zich al jaren, of de dagen van de veur al helemaal op, denk ik. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Een hele grote voorbereiding. Alles poetsen en zo.
0: Ja, zeker. En trainen met die beesten.
1: Ja.
0: En de paarden netjes bezig. Die zijn... Ze zijn gisteren allemaal nog aan het werk geweest. Hoor.
1: Vaak apart, hè?
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja, ja.
0: Ach, en heel vaak is... Het is uiterlijk vertoon, maar dat hoort erbij. Ja. Is dat mooie dat je hebt, zeg maar, van... dat is echt het beste op gedaan.
1: Zit er een klapstuk bij vandaag? Een soort van finale?
0: Nou, we hebben, aan het eind van de dag rennen we de rondes land van Badje.
1: Ja.
0: En die wordt dan ook op 4, 5 concoursen wordt die gereden. En dan is de beste uit die 5, die krijgt dan het gouden badje. En ja, daar zijn we wel trots op. En die hebben we het ene jaar wel, het andere jaar niet.
1: Oh.
0: Dus het ene jaar doe je nationaal en dan wisselen we met de andere concoursen uit.
1: Ja.
0: En het andere jaar heb je regionaal. Hè, maar nu is vandaag weer zo'n landelijke dag. En rijden we ook het land van Badje.
1: Zo,
0: ja.
1: En wat is de rol van de voorzitter vandaag?
0: Ach, ik mag erbij wezen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik mag altijd, Jim.
1: Ja.
0: En verder niet, hoor.
1: Nee. De prijs nu draait misschien vanmiddag.
0: Nou ja, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dat soort werk.
1: Ja, ja, ja.
0: Kun je mensen blij maken.
1: Moet je dan ook nog officieel in kledij ook?
0: Ach, nee. Het is... Ja, kijk, een pak aan. De juryleden zijn echt in officieel in pak en alles. En ja, verder alle vrijwilligers eromheen. Ja, je past je aan het weer.
1: Ja, ja.
0: Ik loop de hele week al in pak, dus ik ben blij dat ik er vandaag zo mee kan lopen.
1: En tot hoe laat kan men terecht hier vandaag?
0: Ja, we zijn tot zeker 5:30 zijn we bezig met de wedstrijd. Ja,
1: ja. Ja, precies.
0: Dus, nou, ja. Mensen zijn welkom.
1: Ja, ik wil zeggen, kom ver in de... Ja, het is nog niet eens de week, hè? Het is Schiphol eigenlijk. Hè?
0: Ja, maar het is wel de week.
1: Ach, jongen, ja. Riet van de Snelwagen riet richting de week. En die riet is ook tegen.
0: Zit altijd.
1: Ja, kan niet missen.
0: Nee,
1: hartelijk welkom, het is mooi weer. Wees erbij, vandaag in de week.
2: Dankjewel, Albert. Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Want die stuurt een appje die zegt, wij zijn 53 jaar getrouwd vandaag. Vanuit het vuur, Pieter. Wil je Ramone draaien van de Blue Diamonds voor mijn vrouw Honey? En ook een beetje voor Pieter zelf natuurlijk, hè. En maak er een mooie dag van. We zitten net het lijstje weer even door te kijken. En wij verbazen ons soms, hè, met wat er dan in staat.
1: In welke zin?
0: Nou, in de titels en de tracks die dan voorbij komen.
1: Ja.
0: We hebben net al iets even afgeluisterd. Knoopkus van Pieter Wilkens.
1: Ja, is het dan Pieter of Pieter? In
0: Pieter, Pieter. Ja. Ja, je moet in het Fries zeggen natuurlijk. Dus,
1: ja, in het Friesk.
0: Ja, in het Friesk. Nou, dat kennen we net. Maar hij staat wel klaar. Dus die gaat nog voorbij komen. Dat beloof ik je in
1: absoluut.
0: Dit geval. Want dat feestje wil ik ook gewoon meemaken. En Geert Douwe, die stuurde ook al een appje. Met DC Lewis en Mijn Gebed. En die gaan natuurlijk ook draaien. Een mooi luisterliedje is er ook nog. Speciaal voor jou, Geert Douwe.

als je het mij vraagt, een van de mooiste van Creedence Clearwater Revival. Met I Put a Spell on You. En Henny, die dacht er ook zo over, want die vroeg hem bij ons aan. En Jan, die kwam met deze. André Verduin. En Als de zon schijnt.

0: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
2: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
0: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
5: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de Straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Tsuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Radio Drenthe's jukebox. De hele dag muziek die jij wilt.

0: Buddy Holly en dat met Peggy Sue. De Jukebox. Werd vanochtend vroeg al aangevraagd door Klaasje. Dus die kunnen ook mooi van het lijstje afstrepen. En we houden alles wel bij in een overzichtje. Ik kan je nu beloven, dan gaan we dit uur niet allemaal redden om alles wat vanochtend binnengekomen is weg te draaien. Hè?
1: Nee, gelukkig komt straks Anouk gewoon, hè?
0: Ja, dus die kan mooi het stokje dan overnemen.
1: Ja.
0: Maar als je dan denkt van, goh, ik wil toch nog graag een plaatje horen, kom dan maar door op 0592-33-1188. Dat kan allemaal hier. En hadden we net al André Verduin in het vorige uur met Als de Zon Schijnt. Het is natuurlijk een ideale dag om heerlijke, lekkere zomerse plaatjes aan te gaan vragen. Dat mag natuurlijk ook alles wat maar met zonneschijn te maken heeft. Nou, bijvoorbeeld deze Iris, die zei eigenlijk Bob Marley met Sunshine Reggae. Maar wij kwamen er heel snel achter dat het eindelijk laid back is, hè?
1: Ja.
0: Nou, speciaal voor jou, Iris. Laid back en Sunshine Reggae.

0: Lekkere zomerse klanken hier op Radio Rint op deze tweede Pinksterdag met Laidback en Sunshine Reggae. We gaan hem draaien, Sebastian.
1: Ja?
0: Pieter Wilkens. En denk je dan, wie is Pieter Wilkens nu? Iemand die belde, het is Pieter, hè? Of niet?
1: Nee.
0: Of is het Pieter?
1: Is gewoon Pieter. Ja.
0: Het is gewoon Pieter.
1: Ja, Pieter.
0: Okay, Pieter.
1: Pieter is Pieter in het Friesk.
0: Pieter is Pieter in het Friesk. Nou, Pieter is geboren in Ljouwert op 26 augustus. Ja, ik ga niet in het Fries praten, echt niet. Dat gaat niet gebeuren. Maar hij stond in 1979 aan de basis van de Friestalige popscene. Hij ging later solo en vervolgens ook nog met heel veel andere mensen heeft hij samengewerkt. Hij heeft zelfs nog getoerd in Amerika, Polen, Litouwen en Oostenrijk.
1: Nee, maar wij zitten nu even die naam doen we grappig over. Maar het is een hele grote en belangrijke man voor de Friese popmuziek.
0: Alsjeblieft.
1: Dus we draaien hem ook met plezier natuurlijk.
0: Ja, en ik hoor hem ook wel eens dan voorbij komen in de Friese top 100. In dit geval. Die draait ze daar aan het eind van het jaar.
1: Dus, ja.
0: Nou, wij gaan Knoopkes even draaien hier op Radio Rente.

0: van Skikken dat met op fietsen. Dat is mooi. Wat een Friese troubadour, gevolgd door een Drentse troubadour.
1: Ja, en nu een...
0: En nu komt er een Duitse troubadour.
1: Ja.
0: Ja. Er werd aangevraagd, even kijken, moet er eventjes weer bij. Margriet, die vroeg Daniel Loewis met op fiets aan. Ja, Skik natuurlijk in dit geval. En vervolgens kregen wij vanochtend ook een appje van Ali de Jong. En we hebben volgens mij nog geen Duitsstalige plaat gedaan. Oh ja, Hans die Hinterseer hadden wij.
1: Ja, daar begonnen we natuurlijk mee. Tussendoor gehad, denk ik.
0: Oh ja, Frans hebben we al gehad.
1: Ja.
0: Fries hebben we dus nu gehad.
1: Fries.
0: Drents hebben we gehad.
1: Nou, Engels ook wel, hè?
0: Engels ook wel, ja, redelijk wat.
1: Spaans nog niet.
0: Nee.
1: Laten we de luisteraars uitdagen. Een goed Spaans liedje.
0: Goed Spaans liedje, ja. En dan denk ik dat het ook wel een zomersliedje gaat worden.
1: Ja, en geen Manu Chao.
0: Nee, geen
1: Manu. Geen Me Gusta La La La.
0: Maar Julio Iglesias, daar zijn we wel altijd fan van. Ja. In dit geval, goed. Ali, die kwam aan met Freddy Quinn in dit geval. Oftewel een mooie Duitse troubadour. Dit is Jongen, komt bald wieder.

Quinn. Speciaal voor Ali de Jong. En dat met Jongen komt bald wieder naar huis. Straks Sebastian met het nieuws uit de regio. Maar eerst even een verzoekje van een ander Ali. Die zegt iets van de Rambling Boots. En het maakt uiteindelijk niet uit welke. Nou, ik heb gekozen voor deze. Dit is Everlasting Holiday.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen... overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring... heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Scootmobiel nodig? Mobifit.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
3: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: Het is krabben 11:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. Na ruim 40 jaar stopt Jan Stam binnenkort als popconsulent van Drenthe. In zijn carrière zette de nu 67-jarige Stam een bolwerk op van muziekfestiviteiten en plekken waar veelbelovende artiesten van Drentse bodem hun doorbraak maakten. Al blijft Stam zelf in het Radio Drenthe-programma Cassata nuchter over zijn rol.
8: Ik heb ze natuurlijk allerlei optredens kunnen aanbieden. Hè? Zoals Kik als Tangerine. Maar kijk, die jongens hebben zoveel talent. Dat met het talent waren ze misschien ook al gekomen. Alleen dan was het misschien voor hun iets moeilijker geweest.
7: Hoewel Stam in mei al met pensioen had gekund, stelt hij dit nog even uit tot aan de zomervakantie. TC Zuidwalda uit Zuidwolde is er dit weekend niet in geslaagd om landskampioen te worden in het tennis. Op het eigen sportpark legde Zuidwalda het af tegen tennisclub Nieuwerkerk Maas de Koning. Na de singles keek Zuidwalda al tegen een 3-1 achterstand aan en dat verschil wisten ze niet meer goed te maken in het dubbelspel. En Ron Jans is gisteren met trainerspensioen gegaan. De voetbaltrainer uit Tinalo verloor zijn laatste wedstrijd met FC Utrecht. In de finale van de play-offs was Ajax na penalties te sterk. Toch maakte teleurstelling na de wedstrijd al gauw plaats voor trots. Al probeerde Jans zijn afscheid wel te relativeren.
9: Het is een voetbalwedstrijd. Je zet jezelf niet voorop. Maar ik merk wel dat, ook vanmorgen als je het huis uitgaat en alles. Het is je laatste wedstrijd en ik moet dan gaan kijken welke dag ik de container buiten moet gaan zetten. En dat heb ik in mijn leven nog niet zo vaak gedaan.
7: Ron Jans heeft in zijn carrière 274 keer gewonnen in de Eredivisie. En dat is het record van het meeste aantal overwinningen voor een trainer. Ook won hij in 2014 met PEC Zwolle de beker en de Johan Cruijffschaal. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
6: Dankjewel, Sebastiaan. En voor het weer is hier Roland van der Zwaag.
10: Vanochtend is het vrijwel windstil en uitermate zonnig. Er is geen wolkje in de lucht. De temperatuur die gaat stijgen zo naar 24 graden. Nou, vanmiddag doen we er een schepje bovenop. Het blijft stralend zonnig. 27 graden in het noorden van de provincie tot ruim 28 graden in het zuiden van de provincie. Nou, vanavond is er een zwakke wind uit het noorden en die laat de temperatuur heel langzaam naar beneden gaan. Uiteindelijk wordt het een graad of 12 vannacht.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
18: Radio Drenthe

0: heel veel mooie hits die deze heren, The Pet Shop Boys en Always On My Mind. Is dat wel leuk, The Pet Shop Boys? Het duo heeft zichzelf vernoemd naar vrienden die boven een dierenwinkel woonden.
1: Ja, zo simpel kan het zijn, hè?
0: Ja, simpel toch, of niet? Ja. Het zijn juist de mooiste namen inderdaad die voorbij kwamen. Nou, Peter die is wel een fan van de Pet Shop Boys. Die vroeg hem vanochtend al aan met deze Always On My Mind. Natuurlijk ook het origineel van Elvis Presley. Die hem ooit een keer in dit had.
1: Ja, en Willie Nelson ook een hele
0: ook
1: mooie
0: nog.
1: Versie.
0: Echt, ja, ja. Nou, ik denk misschien wel 100 versies in dit geval. We kregen nog een verzoekje binnen van Joop de Vos. En als ik het goed heb, komt hij uit Heerenveen, dacht ik.
1: Ja, Joop belde en die zei... Ja. Pieter, spreek je in het Fries uit gewoon als Pieter.
0: Kijk eens, nou, Joop, bedankt.
1: Ja, en daarvoor belde die.
0: Ja.
1: En toen zei ik van, Joop, is er nog wat we voor je kunnen doen? En toen zei hij, doe even de felicitaties aan Jan Wolters uit Emmen.
0: Ach, prachtig.
1: Die we vaak met Hamilton spreken.
0: Ja, klopt, inderdaad. En speciaal voor Jan Wolters, de felicitaties met André Hazes. Dit is Kleine Jongen.

0: Douwe Bob. En Someone You Love. En die ken ik eigenlijk niet. Ik ken best wel veel muziek van Douwe Bob, maar deze was nieuw voor mij.
1: Ik kende hem ook niet, vond hem wel mooi.
0: Ik ben aangenaam verrast.
1: Ja, ik ook.
0: Want hij heeft een hele mooie stem.
1: Ja, en een beetje, zit ook wel een beetje snik in. Dus het is echt wel mooi, ja.
0: Nou, Ellie die is ook wel fan van hem. Want die vroeg deze aan Someone You Love van Douwe Bob. En de volgende, die kwam Tiemen mee. En toen noemde ik de naam Frans Halsema. En toen zei jij meteen, ja, dat hele mooie liedje met die cijfer staat, de kunst van...
1: Bij mijn horen, in mijn lichaam heb je plaatsgemaakt voor twee dia.
0: Ja, voor haar inderdaad. Maar hij heeft zoveel mooie dingen gemaakt. Zondagmiddag buiten Veldert, dat is ook zo'n klassieker.
1: Ja.
0: Maar hij heeft er ook eentje gemaakt samen met Jenny Arian. Vluchten kan niet meer, Tiemen, die vroeg deze aan.

stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

0: Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.
1: Kitske, die vroeg deze aan van Marco Borsato. En dat met Margherita. Er komen heel veel ballads ook binnen, hè? Valt mij ook op.
2: Continu roodgroeiend staan de lijnen.
1: Ja, maar ook, ik zei ballads, maar ballads. Heel rustige
2: ballads.
1: Ja.
2: Ja, nee, klopt. Ja, veel, wat hoorspelen zelfs gehad.
1: Ja, ook nog. Ja. Ach, mooi, daar komt ze voor ooit voorbij. En we zijn er nog niet. We zijn er tot 6 uur. Straks doe ik met Anouk en om 3 uur René hier. En jij blijft de hele dag hier, volgens mij.
2: Ja, zo ongeveer wel, ja.
1: Jij noteert alles wat binnenkomt. Je mag een appje sturen naar 0592-33-1188. Dat is het makkelijkste. Telefoontje mag altijd ook. Maar een appje, daar kun je gewoon kopiëren plakken. Hè? Dat is werkt ideaal.
2: Dat zou mij het werk veel makkelijker maken.
1: Ja, toch wel. Mooi zo. Hey, ik wens je straks heel veel plezier natuurlijk ook met Anouk. En ik mag er nog eentje draaien. Je hebt vanochtend een favoriet van jezelf gehad. De Connells met 74-75. Ja. En ik heb mezelf ook eentje beloofd dat ik er een mocht draaien. Ik ga eruit met deze van U2 en Unforgettable Fire. Nog een fijne tweede Pinksterdag en graag tot morgen. Hoi!

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Krasip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via Holland International Blues Festival.com. Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: Radio Drenthe.
11: Radio Drenthe's Jukebox. De hele dag muziek die jij wilt horen.

0: World op Radio Drenthe. Jukeboxdag vandaag. En dat betekent u roept en wij draaien. Wat wil jij horen op Radio Drenthe? Kom maar door. App of bel maar 0592 33 11 88. Sebas, wat heb jij al heerlijke uren achter de rug.
1: Ja, klopt ja. Goedemiddag.
0: Fantastisch, hè? Och man. Alleen maar leuke liedjes die binnenkomen. Wat wil je horen? Ja, 0592 33 11 88. Je hebt een hele lange lijst. We hebben nog lang niet alles laten horen, hè?
1: Nee, er komt nog zoveel aan. Mensen die zullen nog verrast worden vandaag.
0: Ja, leuk. Dus mocht je Radio Drenthe luisteren, ja, wat ik al zei, kom maar door met die verzoekjes. Mocht je er nog uitgaan of uit willen, want het is natuurlijk prachtig weer op deze Pinkstermaandag. Op onze website rtvdrenthe.nl, daar vind je een lijstje met allemaal activiteiten van leuke uitjes en zo. Ben jij nog op stap geweest, de eerste Pinksterdag?
1: Ik ben naar Zwolle geweest.
0: Was daar ook iets groots? Of
1: nee, we gingen gewoon lekker bootje varen. Zo het zwarte water op, een beetje de natuur in, terug door de stad. Hele leuke stad. Ik kende het nog niet zo goed, maar echt heel leuk.
0: Zwolle is hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Maar gisteren was hier in Assen het eerste Assen Stadsfestival. Ik dacht misschien, ben je daar wel heen geweest?
1: Nee.
0: En kinderen van mij wel. Fantastisch.
1: Ja, was leuk.
0: Ja, het was voor de eerste keer dat het georganiseerd is, maar één groot feestje. Je vindt er ook foto's van trouwens op onze site, rtvdrenthe.nl. Nou ja, en vandaag wordt er ook weer van alles georganiseerd. Open boerderijdagen zijn er, boekenmarkten zijn er. Nou ja, ga maar even naar de site rtvdrenthe.nl. Verzoekjes dus. Wat wil jij horen? Krijg nu een appje van Margriet. Die zegt, wij zijn onderweg vanuit Frankrijk terug naar huis en we genieten enorm van jullie programma. Mag ik ook een nummertje aanvragen? Maar natuurlijk. Ik wil graag zwemmen in Bacardi Lemon van Mart Hoogkamer. Margriet, kom

0: Tom Jones en It's Not Unusual. Wat wil jij graag horen? Nou, we hadden het oproepje nog niet gedaan op de telefoon. Die ging maar en ging maar. Waaronder een belletje van Ellie, die ik nu aan de lijn heb. Ellie Visser, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik moest een beetje snel zijn, want je wilde zo eten koken, begreep
1: ja,
0: ik, hè?
1: Ja, ik moet nog eten, ja.
0: Heb je het al klaarstaan of moet je nog beginnen met koken?
1: Nou, het is de EK heel gauw.
0: Ja?
1: Een beetje en dit maak me niet zo druk vandaag. Morgen wel weer.
0: Nou, morgen ook niet druk maken hoor. Het wordt morgen 30 graden, Ellie.
1: Oh ja, het is, dat kan zo slecht in die warmte, maar.
0: Ja. Ga je er wel uit of blijf je binnen?
1: Ja, ik ga altijd wel een keer lopen.
0: Oh echt?
1: Achter de rollator, ja.
0: Ellie, je hebt me net je leeftijd verteld. Doe je hem heel voorzichtig?
1: Ja. Ik doe een hoedje op, hoor.
0: Ja, goed. En niet te snel. Ja, het is groot feest, hè, 31 mei.
1: Ja, nou ja, dat hopen we dan maar, hè.
0: Ja. Mocht we je leeftijd vertellen, die je dan gaat halen?
1: Nou, maar wel, maar het hoeft niet, hè.
0: Nee? Oh, nee. Dan laat ik dat maar helemaal aan jou.
1: Ja, laat het maar.
0: Maar je hebt het mij verteld, het is een, nou ja, een bewonderingswaardige leeftijd. En fijn ja. Dat je dat mag vieren, die 31ste.
1: Ja. Ik sport nog 2 keer in de week. Dus doe nog van, kook alles nog zelf, doe alles nog zelf. Ja, klaar.
0: Ellie, in wat fantastisch.
1: Blijven.
0: Ja.
1: In beweging
0: maar op
1: blijven.
0: Dagen als vandaag rustig aan.
1: Ja, dat doe ik.
0: En veel drinken. Hè?
1: Ja, dat gebeurt. Water.
0: Ja, gooi borreltjes.
1: Ja, ik krijg altijd zondagmorgen een Frans cognacje.
0: Oh ja?
1: Maar ja, het was gisteren zondag, dus.
0: Oh ja, dus die heb je al gehad voor deze week.
1: Kijk, maar 1 keer in de week, dus.
0: En dan één borreltje?
1: Eén, ja.
0: En dat is altijd een Frans cognacje?
1: Ja, altijd een Frans cognacje.
0: Echt?
1: Ja.
0: En hoeveel jaar doe je dat al dan?
1: Ik dat koffie drinken, zondagmorgen. En dan duurde dat zo lang voor de week, moest, vonden wij. Ja. Nou, dan namen wij een Frans cognacje.
0: Oh, ik heb dat nog nooit gehad, Ellie.
1: Oh, het is heel lekker, maar het is wel heel duur. Maar ja, het smaakt heel lekker. Maar, het is maar 1 keer in de week.
0: Hoe smaakt, is dat zoet, zuur? Wat is het?
1: Nee, nou ja, het is een Franse cognac, wat moet ik zeggen? Ja, ik weet niet of je cognac lust, dus.
0: Ik ben een wijn.
1: Ik ook, die krijg s'avonds een.
0: Oh, toch nog wel. Ook nog.
1: Ja.
0: Ik hoor toch wel, Ellie. Gezellig.
1: Ik geniet er wel van, hoor.
0: Heel goed. Ellie, jij wilde ook graag een liedje horen.
1: Ja.
0: Waarmee kan ik jou verblijden?
1: Blauwe korenbloemen.
0: Oh, een gouden ouwe. Van de zusjes de Roo.
1: Ja, dat vind ik zo mooi.
0: Ja.
1: Nou, ik plukte ze vroeger als kind ook altijd tussen het koren, maar dat is nog niet meer.
0: Nee. Nou, dan gaan we herinneringen ophalen naar vroeger. Ik ga hem erbij pakken en draaien en lekker eten zo. Een mooie dag.
1: Oké, dankjewel.
0: Doei.

hier met Greet. Ik wou graag een plaatje aanvragen van Lisbeth List en Ramse Shaffi, de Pastorale. We zitten te genieten van jullie programma met het prachtige weer. We hebben een heerlijk rondje gefietst en nou even lekker een bakje te doen. Hey, succes verder!

0: maken de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
4: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop.
4: Borgstee, Assen.
6: Het is exact 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Sebastiaan Meijwaard.
7: Goedemiddag. Na ruim 40 jaar stopt Jan Stam binnenkort als popconsulent van Drenthe. In zijn carrière zette de nu 67-jarige Stam een bolwerk op van muziekfestiviteiten en plekken waar veelbelovende artiesten van Drentse bodem hun doorbraak maakten. Al blijft Stam zelf in het Radio Drenthe-programma Cassata nuchter over zijn rol.
8: Ik heb ze natuurlijk allerlei optredens kunnen aanbieden. Hè? Zoals Kik als Tangerine. Maar kijk, die jongens hebben zoveel talent. Dat met het talent waren ze misschien ook al gekomen. Alleen dan was het misschien voor hun iets moeilijker geweest.
7: Hoewel Stam in mei al met pensioen had gekund, stelt hij dit nog even uit tot aan de zomervakantie. Vandaag is de laatste dag dat de gemeente Groningen asielzoekers opvangt die niet terecht kunnen in Ter Apel. Het aanmeldcentrum is daar te vol. Het is nog niet bekend waar asielzoekers in de nacht van dinsdag op woensdag kunnen worden opgevangen. Groningen hoopt dat andere gemeenten nu de verantwoordelijkheid nemen om vluchtelingen op te vangen. De gemeente A. en Hunze staat vandaag stand-by. Asielzoekers kunnen in een sporthal in Gieten slapen als het ook in Groningen vandaag te druk wordt. En Ron Jans is gisteren met trainerspensioen gegaan. De voetbaltrainer uit Tinalo verloor zijn laatste wedstrijd met FC Utrecht. In de finale van de play-offs was Ajax na penalties te sterk. Toch maakte teleurstelling na de wedstrijd al gauw plaats voor trots. Al probeerde Jans zijn afscheid te relativeren.
9: Het is een voetbalwedstrijd. Je zet jezelf niet voorop. Maar ik merk wel dat, ook vanmorgen als je het huis uitgaat en alles. Het is je laatste wedstrijd en ik moet dan gaan kijken welke dag ik de container buiten moet gaan zetten. Dat heb ik in mijn leven nog niet zo vaak gedaan.
7: Ron Jans heeft in zijn carrière 274 keer gewonnen in de Eredivisie. En dat is het record van het meeste aantal overwinningen voor een trainer. Ook won hij met PEC Zwolle in 2014 de beker en de Johan Cruijffschaal. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
6: Sebastiaan, dankjewel. Gauw naar onze weerman, Roland van der Zwaag. Een hele goede middag, Roland.
10: Goeie zonnige middag, hallo.
6: Hoe warm is het al bij ons in de provincie?
10: Eigenlijk in Hogeveen is het nu stipt. Die is nu ongeveer 25 graden. Was net 10 minuten geleden 24,8. Dus dat is de eerste die 25 graden krijgt. Er zullen meerdere plekken de komende uur gaan volgen. Want we krijgen zomerse waarde vandaag. We krijgen zomerse waarde met de hoogste waarde in het zuiden van de provincie. Daar zal het misschien wel 28 graden gaan worden. In het noorden van de provincie graadje eraf. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. En er is heel weinig wind. Vanmiddag steekt er een matige wind uit het noorden op. Dat is net aan windkracht 3, dus veel is het allemaal niet. Maar even een zuchtje van de zeewind die dan een klein beetje verkoeling in het noorden van de provincie brengt. Dat haalt het zuiden allemaal niet, dus vanavond is het nog lang warm. We kunnen in ieder geval buiten zijn tot zonsondergang met temperaturen ver boven de 20 graden. Het zal ongeveer een graad of 24 zijn vanavond. Ja, met al die zon erbij, knap beertje niet.
6: Ja, en morgen wordt het nog warmer?
10: Ja, hadden we gisteren al in het Verenigd Koninkrijk al tropische temperaturen van 32 graden. Dat gaat morgen ook lukken, want morgen hebben we eerst een aanvoer vanuit het zuiden. Dan gaat de wind wat draaien naar het zuidwesten. De lucht wordt wat vochtiger, dus het wordt morgen wat klammiger in de atmosfeer. Het wordt wat broeieriger. Ik ga er echt wel vanuit dat we overal 29 graden gaan halen. De warmste plekken in het zuidoosten, het zuiden van onze provincie, daar kan het misschien lokaal al 30 graden worden. Dat zou de eerste tropische dag zijn dit jaar. Maar dat blijft niet zo de hele week. Het wordt niet meer echt zweet en puffen op woensdag. Want later morgen gaat de wind draaien naar het noorden. Dan komt echt die zeewind tot in het zuiden van Drenthe. Dus dan is het 's avonds echt wel even wat koeler. In de nacht een graadje of 11, maar overdag maar hooguit 19 graden. Misschien net aan 20 graden. Maar het weer blijft woensdag wel mooi. Maar ja, wel 10 graden koeler. Dus een graad of 19, dat is het. Dus ook aangenaam voor de mensen die niet van hitte houden.
6: Maar echt in mijn ogen bizar, hoor. Dat het binnen een dag gewoon 10 graden kouder kan zijn.
10: Dat is het wel. Het is natuurlijk wel zo, het hoge drukgebied, wat voor heel West-Europa een reservoir is van rust, kalmte, wat stijgbeweging, maar vooral die UV-index is 7. Ja, geen wolkje aan de lucht. Dus dat kan eigenlijk in een paar dagen tijd kan dat hele reservoir gaan opwarmen. Maar je ziet dus wat een zeewind kan doen met een koele Noordzee. Die kan het ook in één keer zomaar eventjes 10 graden laten afkoelen. Dus het is gewoon de wind die het in het late voorjaar nog doet.
6: Roland, dankjewel. Mooie dag nog.
10: Ja, mooie dag.
6: Hoi.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
15: kozijnen. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Radio Drenthe Zomer.

0: Fargo op Radio Drenthe en One Night Affair.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, er gebeurt van alles op deze tweede Pinksterdag bij ons in de provincie. Onder andere in Hollandse Veld. Daar ben jij nu. Wat is daar aan de hand, Aldert?
3: Ja, nou, hier is op zich niet zo heel veel aan de hand. Waren het niet dat Hollandse Veld eigenlijk een soort van tussenstation is. Een bijna eindstation van een fietstocht van Per Kampman. Die woont in Meppel en die een fietstocht maakt van Stockholm. Ja, je hoort het goed. Van Stockholm weer naar Meppel toe. En Hollandse Veld is zo'n beetje ja, de laatste halte, denk ik, hè, Per?
4: Het is de laatste halte, absoluut. Ja, ja. Ja, zeker. We zijn hier bij een vriend van mij die op het hoekje gewoon heeft gewoond. Zijn ouders wonen er nog.
5: Ja.
4: En die waren zo vriendelijk om ons een beetje de ruimte te gunnen.
5: Ja.
4: Dus hier stoppen we. Hebben we wat gegeten en nu gaan we door.
3: Ja, een monstertocht zou je kunnen zeggen. Ja. En helaas is de aanleiding wat minder fraai, want die heeft de ziekte van Parkinson.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja.
3: En door fietsen we?
4: Ja, we fietsen eigenlijk voor mezelf. Hè. Om een doel te hebben, om een uitdaging te hebben eigenlijk. Maar ook om geld op te halen om onderzoek te kunnen blijven doen naar de ziekte.
3: Ja, stiekem heb ik begrepen dat er al heel veel geld binnenhaald is.
4: Ja, bizar veel. Ja, klopt. Ja.
3: Hoeveel dan?
4: De

0: Dat is grandioos.
1: Ja, groep van vlot 20, 30 man misschien. Ja. En die komt allemaal uit Meppel jou ophalen.
0: De meeste komen uit Meppel, maar je zit een aantal collega's achter jou. Die komen uit Ermelo of uit Brabant zelfs. Ja. Dus er zitten een paar hele fanatieke bij.
1: Ja, en het geld wat je ophaald hebt, ik zie wel, je hebt allemaal hetzelfde shirt aan met heel veel sponsornamen erop.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Daar komt het meeste geld vandaan?
0: Ja, die hebben al. Iedereen heeft een hartstikke mooie bijdrage geleverd. En voor mij wel in totaal 600 verschillende mensen gedoneerd.
1: Ja.
0: En dat alles met elkaar heeft geregistreerd tot een mooi bedrag. Ja.
1: Waarom Stockholm?
0: Ja, Stockholm was voor mij de eerste buitenlandse trip voor mijn werk. En dat was een hartstikke mooie trip. En ik vond het een hartstikke mooie stad. En ja, vandaar eigenlijk. Ja, een betere reden was
1: het. Nee, van Per, dat klinkt wel een beetje Scandinavisch.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Nee, maar Stockholm was gewoon puur vanuit het werk gezien. En, en Zweden is gewoon een hartstikke mooi land.
1: Ja.
0: En ik ben er voor het werk een aantal keren geweest. Maar dan ben je met de auto. En dan zie je wel hoe mooi de natuur is. Maar nu ben ik er doorheen gefietst. En dan, ja, dat is eigenlijk nog mooier.
1: Ja, waarschijnlijk is er niks met je aan de hand, Per. Maar goed, je hebt ook een speciale fiets, dat wel, hè?
0: Ja, ik fiets elektrisch inderdaad. Op gewone fietsen was het zeker niet gelukt meer. Daar is de kracht niet meer voor eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: En gelukkig zie je het ook nog niet.
1: Nee. Maar het giet dus eigenlijk redelijk goed met je?
0: Op dit moment, in die zin, ik klaag niet. Nee, ik ben moe van de tocht.
1: Ja, snap ik.
0: Maar verder ben ik best wel oké. Ja. Nou, hoor, zeker.
1: En dat geld, hè, dat hele vulle geld waar je hier met ophaalt, is er dan een specifiek doel afgieten? Gewoon in algemene middelen voor de ziekte van Parkinson?
0: Ja, nee, het komt rechtstreeks bij de Parkinson NL terecht.
1: Ja.
0: En die besteden het weer aan onderzoek naar de ziekte.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja. Ik heb daar geen keuze in waar het terecht komt.
1: Oké. Maar goed, de laatste loodjes, die ben altijd zwaar, Per.
0: Ja, zeker.
1: Toch maar, goed met zo'n groep vissen bij je.
0: Nee, dit motiveert. En dat was wel nodig ook, hoor, want de laatste dagen waren heel pittig.
1: Ja.
0: Dus ik heb hier echt naar uitgekeken, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja.
0: We gaan nog 25 kilometer er tegenaan.
1: Het is nog maar een eindje weer, hè?
0: Het is nog maar een eindje. En dan gaan we de fietsritueel verbranden.
1: Ja, serieus? Ja, ritueel?
0: Daar gaan we niet meer op zitten.
1: Nee. Maar goed, hoe zet het eruit? Want je komt dan straks aan in Meppel en dan?
0: Ja, in Meppel komen we aan en dan gaan we daar met z'n allen afsluiten. We eten wat, we drinken wat.
1: Ja.
0: En,
1: dat kan er wel af van die 20.000 euro.
0: Ja, dat geld staat helaas niet op de eigen rekening.
1: Dat weet ik niet.
0: Maar gelukkig wordt dat ook nog gesponsord door hele vriendelijke bedrijven in Meppel.
1: Ja.
0: Dus ja, we hebben echt, wat dat betreft, geen klagen.
1: Ja. Maar goed, ik kijk nog even snel in terug naar de afgelopen dagen. Maar het heeft een monstertocht was natuurlijk. Ja, ook nog dagen dat je zegt, wat ben ik aan begonnen?
0: Ja, de eerste dag eigenlijk al.
1: Oh, de eerste meteen al?
0: Ja, zeker. Ja, 6 graden, regen, harde wind tegen.
1: Ja.
0: Toen heb ik al een paar keer gedacht van, wat roep je nou allemaal?
1: Ja, we hebben het nu wel over de prachtige mooie weer op dit moment, maar dat is nog niet zo lang zo, hè?
0: Nee, dat is sinds zaterdag eigenlijk pas.
1: Ja, precies.
0: En daarvoor had ik een thermoshirt, een t-shirt, een trainingsjack en een regenjack aan.
1: Ja.
0: Ja, dus dit is wel toch een stukje fijner, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Nee, het is heel pittig geweest, absoluut.
1: Nou jongens, ik zal jullie niet langer ophouden. Jongens, jullie zitten erop te wachten. Ik wens jullie heel veel succes. Tot in Meppel!
2: Ja, daar gaan ze. Altijd dankjewel.
3: Wat wil je horen? Vraag ook een verzoekje aan. Radio Drenthe's Jukebox.

0: Golden Earring op Radio Drenthe en Radar Love. Ja, wij draaien alleen maar op verzoek en we krijgen prachtige nummers binnen. Zometeen na ene ga ik ook die prachtige Halleluja draaien. En nog veel meer nummers die binnenkomen. Een appje kregen we ook van Ellie, die ik nu aan de lijn heb. Goedemiddag, Ellie.
1: Hallo.
0: Hallo, waar bel je vandaan?
1: Uit Assen.
0: Oh, ben jij gisteren naar het festival geweest?
1: Nee.
0: Het stadfestival in Assen? Nee. Heb je er wel wat van meegekregen of niet?
1: Nee, ook niet. Nee.
0: Oh, dan woon je niet in de binnenstad?
1: Ja, ik woon er tegenaan.
0: Oh, echt?
1: Ik heb er niks van gehoord ook.
0: Nou, heb je op onze site gekeken naar al die foto's?
1: Nee.
0: Oh, nou, er was echt een mega feest bij jou in de achtertuin afgelopen nacht en overdag.
1: Oké.
0: Duizenden mensen zijn er geweest.
1: Goede geïsoleerd huis, denk ik.
0: Dat zal inderdaad. Hey Ellie, wat zijn de plannen voor vandaag op deze tweede Pinksterdag?
1: Nou, een beetje rustig aan doen, hè?
0: Ja.
1: Het is wel erg warm. Misschien dat ik nog een eindje ga lopen. Nou, het wordt wel na 3 uur dan.
0: Ja. Heb je een tuintje? Kan je in de tuin zitten of blijf je binnen?
1: Ik kan wel in de tuin zitten, ja. Ik heb een schaduwrijke tuin, dus dat is wel fijn.
0: Oh, dat is heel fijn, inderdaad. Hey, en ondertussen Radio Drenthe erbij aan of TV Drenthe?
1: TV Drenthe.
0: TV Drenthe, oh leuk.
1: Altijd, ja.
0: Oh, leuk. Dan kan je inderdaad ook af en toe even beelden vanuit de provincie volgen en
1: ja,
0: zo.
1: Precies, ja, precies.
0: En zag je altijd net met al die fietsers in het blauw gekleed.
1: Ja, ook. Ja, precies.
0: Helemaal leuk. Draaien op verzoek. We kregen een appje binnen. Wat kan ik voor jou draaien?
1: Voor haar, van Frans Halsema.
0: Oh, die is zo mooi, Ellie.
1: Die is zo prachtig, dat is zo'n pareltje.
0: Ja. En wat brengt dat bij jou naar boven?
1: Nou, ja, het is gewoon een heel mooi gevoelig liedje. Het is een tijdloos en ik vind het gewoon een prachtig mooi liedje.
0: Ja. Liefde druipt eraf, hè?
1: Ja. Maar ook die tekst, hè? Dat is een prachtig tekst.
0: Ja. Ja, we gaan er naar luisteren. Ik heb hem klaarstaan. Ik wens je nog een fijne tweede Pinksterdag toe. En
1: jullie ook.
0: We gaan vooral letten op die tekst. Dit is hem, Frans Halsema.
1: Ja,
0: en voor haar komt-ie. Dag Ellie.
1: Dankjewel. Dag.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
0: In Hoogeveen, kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3.

0: informatie en tickets op www.tthollandhouse.com. Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa Run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa Run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden. Rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
0: Radio Drenthe.
2: Radio Drenthe's Jukebox. De hele dag muziek die jij wilt.

0: Status Quo en The Wanderer.
1: De Jukebox.
0: 0592 33 11 88. Wat wil jij horen? Je kan appen, je kan bellen. Wij noteren je verzoekjes en dan hopen we alles te kunnen draaien. Tot vanmiddag. 6 uur zijn we er, want René neemt het stapje over na 3 uur. Ik werd net gebeld door Wolter, die het prachtige Halleluja aanvroeg van Leonard Cohen. Speciale herinneringen aan zijn kleinzoon heeft hij met dat lied. We gaan hem draaien.
2: De Jukebox.
1: Radio Drenthe.
3: Nou,

0: twice.
1: Shambuzy en Miles Smith, Blink Twice. Draaien op verzoek, dat doen we vandaag. Gerrit Meijers uit Annaveense Kanaal, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Anouk.
1: Is het al 25 graden in Annaveense Kanaal?
2: Het is 26 graden volgens mij en het is windstil.
1: Ja. Heb je zo'n thermometer in de tuin hangen of niet?
2: Die heb ik opzij van het huis hangen aan de noordkant. En dat is de koele kant.
1: Ja?
2: En toch heeft hij 26 graden aan.
1: Oh, moet je nagaan, Gerrit.
2: Het is hooi.
1: Ja. Het dooit wel, hè?
2: En daar kan ik bijzonder slecht tegen eigenlijk.
1: Gewoon lekker binnen blijven, Gerrit.
2: Ja, we zitten achter toe zonder tafeldak en dat wil ook best.
1: Ja, precies. Beetje veel drinken, beetje ranja.
2: Ranja, dat is een beetje zoet, hè? Gewoon een ijskoud water of een ijskloontje, dat wil ook wel.
1: Dat is ook goed, dat is ook goed. Ja, maar soms heb je ook een beetje zoetigheid nodig. Dus die kan je een beetje mingen, hoe sterk je het wil hebben. Hey, maar fijn dat je luistert, Gerrit, in ieder geval.
2: Wij luisteren, zodra we van berg zijn, dan duwen we de radio aan en dan is de hele dag het radio brennen.
1: Ah, dat vind ik mooi. En hoe laat staan jullie op dan gemiddeld?
2: Nou, wij zijn niet van die vroege gasten, nou ongeveer 8 uur, 8:15.
1: Oh, prima. Je hebt de tijd aan jezelf.
2: Ja.
1: Toch?
2: Je moet ook wel rustig aan doen als je hartpatiënt bent, hè?
1: Zeker, inderdaad. Ja. Gewoon alles rustig en met mate.
2: En vooral met dit weer is het problematisch.
1: Ja. Hey, je wilde graag een liedje horen en die gaan we natuurlijk voor je draaien. Procol Harum en A Wider Shade of Pale. Waarom die, Gerrit?
2: Ik ben in 68 ben ik in dienst opgekomen.
1: Ja.
2: En toen ben ik in het voorjaar van niks zeggen, ben ik verhuisd naar de volgende groep, zeg maar. En als we daar in de kantine zaten, werd deze plaat werd gewoon grijs gedraaid in de pauzes.
1: Oh ja?
2: Dus dat hij dan toch ergens, zodra die plaat weer gedraaid wordt, dan had hij er toch herinneringen aan.
1: Ja, dat snap ik. Waar lag jij dan in dienst?
2: Ik ben in Harderwijk opgekomen. En toen ben ik in januari 1969 ben ik naar de Menno van Coehoorn in Arnhem overgeplaatst.
1: Oh, en wat was jij in dienst?
2: Gewoon een soldaatje.
1: Gewoon soldaatje, zeg je?
2: Ja.
1: En heb je nog dienstmaten van toen?
2: Ik correspondeer nog met een vriend uit Milsbeek in Limburg.
1: Ach, en die lag bij jou in Harderwijk?
2: Die lag in de Menno van Coehoorn kazerne. Later zijn we in de loop van het jaar, in mei ongeveer, zijn verhuisd naar Schaarsbergen, omdat de kazerne werd afgekeurd.
1: Oh.
2: Dus in Schaarsbergen zijn we heel veel met elkaar opgetrokken. We zijn ook wel bij hun geweest al een paar keer, ook met onze kinderen in het verleden wel.
1: Ach man, Gerrit, dat is toch mooi?
2: Dat is hartstikke mooi. Alleen hij is een beetje een huis, hè? Een huis, hè, om zo te zeggen, van hij is honkvast. Dus hij komt niet terug.
1: Nee.
2: Dus dat is jammer. Ik kon hartstikke goed met hem afschieten besturen. Om elk jaar nog kaartjes met een verjaardag en met het oude nieuw.
1: Ja.
2: Dat is hartstikke leuk wel in wezen.
1: Ja, maar weet je, Gerrit, als je dat weet van een ander, hè, en als je dat dan gewoon accepteert, dan hou je gewoon op een andere manier contact met elkaar.
2: Dat hoeft ook wel.
1: Ja.
2: Ik heb hem ook nog wel een paar keer gebeld. Maar ja, Jan is zoals hij is.
1: En dat
2: accepteer ik ook wel, dat is geen probleem.
1: Ja, en dan zijn we ondertussen, hoeveel jaar verder?
2: Een klein beetje verder, hè? 32, 58 jaar verder.
1: Dat bedoel ik, bijna 60 jaar verder. En hij is nog in je leven, Gerrit.
2: Ja,
1: dat is mooi.
2: Ja.
1: Dus jullie luisteren ook samen naar Procol Harum?
2: Ja, ja. Oh, dat weet ik niet, dat weet ik niet.
1: Nee?
2: Ik ben in september jarig en hij is een paar dagen later dan mij jarig.
1: Ja.
2: Dus en we zijn gelijk ouder geweest. Dus we hopen nog 78 jaar te worden aan het jaar in september.
1: Dat zou mooi zijn. Ik ga hem draaien, Gerrit. Komt-ie aan.
2: Ik denk niet dat Jan naar Radio Drenthe luistert.
1: Maakt niet uit, dan doe ik het voor jou gewoon. Hij draait al.
2: Mijn vrouw luistert ook wel mee in ieder geval.
1: Mooi. Nog een hele fijne dag en rustig aan met z'n bijtjes. Doe hè.
2: Voor jullie ook, oké.
1: Dag Gerrit. Bedankt.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Ze zijn er weer.
2: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen. De woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
7: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
6: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
8: Het is 2:30, het laatste nieuws uit Drenthe, Sebastian Meijwaard.
9: Goedemiddag. Een 30-jarige man uit Emmerkompaskum is gisteravond aangehouden nadat hij een agent zou hebben bedreigd met een bijl. De twee betrokken agenten hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag en zware mishandeling. Ook een 45-jarige man uit de gemeente Westerwolde in Groningen werd opgepakt omdat hij dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De twee verdachten reden gisteravond op crossmotoren en rond 7 uur negeerden ze een stopteken in Ter Apelkanaal. Toen vervolgens de politie de twee wilde aanhouden bij een woning, probeerden verschillende aanwezigen dat te verhinderen. Een van de verdachten pakte daarop een bijl en beide verdachten zitten vast. Na ruim 40 jaar stopt Jan Stam binnenkort als popconsulent van Drenthe. In zijn carrière zette de 67-jarige Stam een bolwerk op van muziekfestiviteiten en plekken waar veelbelovende artiesten van Drentse bodem hun doorbraak maakten. Al blijft Stam zelf in het Radio Drenthe-programma Cassata nuchter over zijn rol.
10: Ik heb ze natuurlijk allerlei optredens kunnen aanbieden. Hè? Zoals Kik als Tangerine. Maar kijk, die jongens hebben zoveel talent. Dat met het talent waren ze misschien ook al gekomen. Alleen dan was het misschien voor hun iets moeilijker geweest.
9: Hoewel Stam in mei al met pensioen had gekund, stelt hij dit nog even uit tot aan de zomervakantie. Vandaag is de laatste dag dat de gemeente Groningen asielzoekers opvangt die niet terecht kunnen in Ter Apel. Het aanmeldcentrum is daar te vol. Het is nog niet bekend waar asielzoekers in de nacht van dinsdag op woensdag kunnen worden opgevangen. Groningen hoopt dat andere gemeenten nu de verantwoordelijkheid nemen om vluchtelingen op te vangen. De gemeente Aarnhunsen staat vandaag stand-by. Asielzoekers kunnen in een sporthal in Gieten slapen als het ook in Groningen te druk wordt. En Ron Jans is gisteren met trainerspensioen gegaan. De voetbaltrainer uit Tinalo verloor zijn laatste wedstrijd met FC Utrecht. In de finale van de play-offs was Ajax na penalties te sterk. Toch maakte teleurstelling na de wedstrijd al gauw plaats voor trots. Al probeerde Jans zijn afscheid te relativeren.
11: Het is een voetbalwedstrijd. Je zet jezelf niet voorop. Maar ik merk wel dat, ook vanmorgen als je het huis uitgaat en alles. Ja, het is je laatste wedstrijd en ik moet nou gaan kijken welke dag ik de container buiten moet gaan zetten. En dat heb ik in mijn leven nog niet zo vaak gedaan.
9: Ron Jans heeft in zijn carrière 274 keer gewonnen in de Eredivisie. En dat is het record van het hoogste aantal overwinningen voor een trainer. Ook won hij in 2014 de beker met PEC Zwolle en de Johan Cruijffschaal. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
8: Sebastian, dankjewel. Het weer krijg je nog van Roland van der Zwaag.
12: Vanmiddag is de lucht diepblauw. Het is voluit zonnig. De temperaturen schommelen zo rond de 27 tot maximaal 28 graden. En later vanmiddag steekt er een zwakke tot hooguitmatige noordelijke wind op. Dan wordt het ietsje koeler. Maar barbecue, dat zit er vanavond zeker in.
13: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.

0: Paul Simon op Radio Drenthe, Coda Chrome. Wij draaien op verzoek, dus kom maar door. 0592-33-1188. Zo kreeg ik een appje van Joke, die ik nu aan de lijn heb. Goedemiddag, Joke.
1: Goedemiddag, Anouk.
0: Met jouw sportieve familie.
1: Nou, echt wel.
0: Oh, wat een respect voor... Wie is daar allemaal bezig? Jouw zwager?
1: Ja, zwager, de man van mijn zus inderdaad. En hun dochter.
0: Ja.
1: En de vriend van... hun dochter, zeg maar, met z'n drieën. En dan geloof ik dat er ook nog een vriend van hun mee fietst. Ja, en dan samen met die 15.000 mensen, hè, fietsen ze dan de Elfstedentocht.
0: Ja, ik was helemaal vergeten dat dat vandaag was, joh.
1: Ja, dus elke tweede Pinksterdag is dat. Oh. Zij doen het, geloof ik, nu voor de derde keer.
0: Ja.
1: En ja, ik vind het wel heel, heel dapper, want Leonie, mijn nichtje dus...
0: Ja.
1: Die is 2 april bevallen van een gezonde dochter. En die doet dit dus nu alweer op de fiets 235 kilometer.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, dat meen ik echt.
0: Oh, ja, en ik ga dan meteen in standje moeder en oma. Dat ik denk, oh, is het wel vertrouwd?
1: Nou, ze was voor de bevalling al heel sportief. En daarna ook alweer vrij snel.
0: Okay.
1: En ze heeft even geoefend. En nou, ik denk... dat er genoeg mensen om haar heen zijn die het zouden zeggen van... doe het maar niet als ze het niet verantwoordt.
0: Nee, dat zal ook wel. En ze voelt haar eigen lijf natuurlijk het beste, hè?
1: Daarom. En ik weet ook dus helemaal niet hoe ver of ze nu zijn. Ik heb wel af en toe contact met mijn zus... want die liggen met de boot in Bolsward.
0: Ja?
1: Dus, of, ja, ergens in Friesland. Dus die heeft denk ik wel regelmatig contact met ze. Maar, ja.
0: En die staat misschien ook op verschillende punten... met repen en andere stimulerende middelen?
1: Nou, dat denk ik niet, want die past dus op de kleine.
0: Oh! Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Ach, jeetje.
1: Maar ik heb er wij hier allemaal diep respect voor. En hopen ze dat ze het volhoudt. En,
0: wij hier ook, dacht, hoor.
1: Ik dacht, ik vraag het nummer simply the best. Want ik vind het moedig en dapper. En,
0: een fantastische prestatie.
1: Nou, inderdaad, ook al halen ze de... Ik denk het wel, maar ook al halen ze het niet... voor mij hebben ze nu allemaal al gewonnen.
0: Ja. Wat ik zei, ik had helemaal niet goed voor de bril... dat het vandaag gereden werd. Hoe gaat het dan? Krijg je informatie ook over... nou, omdat het zo warm is ook... van de organisatie, gaat alles goed daar? Dat hele evenement? 15.000 mensen?
1: Dat denk ik. Op die manier volg ik het niet, hoor. Ik weet alleen... dat ze vanmorgen om 6:15 zijn vertrokken. En dan worden ze in groepen ingedeeld van zoveel, nou, honderden mensen, denk ik. En dan om de 8 minuten vertrekt er dan weer een groep.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat allemaal wel goed in de gaten gehouden wordt. Dat moet wel, hè, op zo'n warme dag als vandaag.
0: Ach, man, ga er maar aan staan. Stap je zelf ook regelmatig op de fiets, Joke?
1: Ja, maar dan met ondersteuning, Anouk.
0: Lekker, toch? Ja.
1: En ik heb niet meer, ik heb dat nooit gehad, maar ook niet het idee om deze afstand te willen fietsen.
0: Nee. Maar het is ook wel een heel mooi saamhorig evenement natuurlijk. Ik ga Tina Turner erbij pakken. Speciaal dus voor jouw zwager, nichtje en haar vriend. En al die andere 15.000, want zoveel zijn vandaag op de fiets gestapt, deelnemers. Klopt. Aan die grote Elfstedentocht. Joke, nog een hele fijne dag. En dit is Tina Turner.

0: fitmobiel nodig? Mobifit.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
4: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
5: Damesmode Dekker.
4: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
5: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
6: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. Ze komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen, maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
12: Ah, chips.
11: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Radio Drenthe.
13: Radio Drenthe's Jukebox. De hele dag muziek die jij wilt horen.

Chaka Khan en I'm Every Woman. De jukebox. Wat wil je horen? App of bel maar 0592-3311-88. Hanny heeft al meerdere suggesties doorgegeven. En de laatste, die was wel heel erg toepasselijk. Dat vond ze zelf ook. Dat was namelijk deze. En op het moment dat ik haar net even terugbelde, kreeg ze net visite. En kon ze hem dus niet even zelf aankondigen. Maar ze zei, draai je maar wel, want hij past wel lekker bij vandaag. Dit is Joe Cocker en Summer in the City.

0: gooit er een kwartje in. En de mooiste juweeltjes rollen eruit. Uit die jukebox. James Brown was dat. En daarvoor hoorde je een verzoekje van Hanny. Die had hem doorgegeven. Joe Cocker en Summer in the City. Muziek waar je een bepaald gevoel bij hebt. Misschien zijn het bijna alle plaatjes wel. Fokko, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Anouk.
0: Maar jij gaf eentje door. Ja, dat is echt een eentje om voor te gaan zitten en naar die teksten luisteren, hè?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Dat deed ik ook de eerste keer toen ik hem hoorde. Toen dacht ik ook gelijk aan, aan mijn oma.
0: Ja, we hebben het over het liedje van Snelle. Laat het licht aan. Voor mensen die er nog niet bewust naar hebben geluisterd, waar gaat het over?
1: Over iemand met dementie.
0: Ja.
1: En die overgebracht wordt naar een tehuis waar zij beter op hun plek is.
0: Ja. En dit beschrijft eigenlijk het hele traject van jouw oma.
1: Ja, absoluut. Ja hoor.
0: Is jouw oma er nog of niet?
1: Nee. Mijn oma is er helaas niet meer.
0: Ja. Maar wat herken je dan veel als je zoiets hoort, hè?
1: Nou, een heleboel. Echt het opleveren. Zodra iemand mijn naam noemde, omdat ik vernoemd ben naar mijn opa, haar man.
0: Ja.
1: En dan zie je er ook echt helemaal opbloeien van, hey, een stukje van herkenning.
0: Fokko.
1: Ondanks dat ze dus heel ver weg is.
0: Ja. Als ik dit nu ga draaien, word je er dan verdrietig van? Of biedt het ook wel troost?
1: Nee, het biedt een stuk troost. Absoluut. Absoluut. Ja. Een heel stuk troost, een heel stuk herkenning.
0: Oké, ik ga hem draaien voor je, Fokko. Komt hij aan. Dit is Snelle. Laat het licht aan.
1: Dankjewel.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen, Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Damesmode Dekker.
3: Voor mode in de mate 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
2: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Bijna 2:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Sebastiaan Meijwaard.
7: Goedemiddag. Een 30-jarige man uit Emmer-Compascuum is gisteravond aangehouden nadat hij een agent zou hebben bedreigd met een bijl. De twee betrokken agenten hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag en zware mishandeling. Ook een 45-jarige man uit de gemeente Westerwolde in Groningen werd opgepakt omdat hij dreigde een bierfles naar de agenten te gooien. De twee verdachten reden gisteravond op crossmotoren toen zij rond 7:00 een stopteken negeerden in Ter Apelkanaal. Toen vervolgens de politie de twee wilde aanhouden bij een woning, probeerden verschillende aanwezigen dat te verhinderen. Een van de verdachten pakte daarop de bijl. Beide verdachten zitten vast. Vandaag is de laatste etappe van Parkinson-patiënt Per Kampman uit Meppel. Hij fietst van Stockholm naar Meppel om geld in te zamelen voor de strijd tegen zijn ziekte. Tijdens de tocht fietsen er familieleden, vrienden en teamgenoten mee. De actie heeft ondertussen €23.000 binnengehaald. Kampman zelf rijdt de tocht mee ondanks zijn ziekte en dat is volgens hem dankzij technische middelen goed te doen.
8: Fiets elektrisch inderdaad. Op gewone fietsen was het zeker niet gelukt meer. Daar is de kracht niet meer voor eigenlijk. Mm-hmm. En gelukkig zie je het ook nog niet.
9: Maar het ging dus eigenlijk redelijk goed met je?
8: Ik klaag niet. Nee, ik ben moe van de tocht.
9: Ja, dat snap ik.
8: Maar verder ben ik best wel oké.
7: Vanmiddag finisht de fietsgroep in Meppel. Vandaag is de laatste dag dat de gemeente Groningen asielzoekers opvangt die niet terecht kunnen in Ter Apel. Het aanmeldcentrum is daar te vol. Het is nog niet bekend waar asielzoekers in de nacht van dinsdag op woensdag kunnen worden opgevangen. Groningen hoopt dat andere gemeenten nu de verantwoordelijkheid nemen om vluchtelingen op te vangen. De gemeente AN Hunze staat vandaag stand-by. Asielzoekers kunnen in een sporthal in Gieten slapen als het ook in Groningen vandaag te druk wordt. En Ron Jans is gisteren met trainerspensioen gegaan. De voetbaltrainer uit Tinalo verloor zijn laatste wedstrijd met FC Utrecht. In de finale van de play-offs was Ajax na penalties te sterk. Toch maakte teleurstelling na de wedstrijd al gauw plaats voor trots. Al probeerde Jans zijn afscheid te relativeren.
10: Het is een voetbalwedstrijd. Je zet jezelf niet voorop. Maar ik merk wel dat, ook vanmorgen als je het huis uitgaat en alles. Ja, het is je laatste wedstrijd. En ik moet nou gaan kijken welke dag ik de container buiten moet gaan zetten. En dat heb ik in mijn leven nog niet zo vaak gedaan.
7: Ron Jans heeft in zijn carrière 274 keer gewonnen in de Eredivisie. Het record van het hoogste aantal overwinningen voor een trainer. Ook won hij met PEC Zwolle in 2014 de beker en de Johan Cruijffschaal. Dat was het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
6: Dankjewel, Sebastiaan. Het weer nog, Roland van der Zwaag.
11: Vanmiddag is de lucht diepblauw. Het is voluit zonnig. De temperaturen schommelen zo rond de 27 tot maximaal 28 graden. En later vanmiddag steekt er een zwakke tot hooguit matige noordelijke wind op. Dan wordt het ietsje koeler, maar barbecuen, dat zit er vanavond zeker in.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
18: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Radio Drenthe.

0: Dolly Parton en 9 to 5. Heel veel appjes hebben we binnengekregen. Waaronder een appje van... Oeh, dan ben ik de naam weer vergeten. Hij met een hoek.
1: Ja, met Jan Beugel.
0: Ach, Jan, daar ben je. Hoi, oh, Jan. Ja. Ik had het niet zo snel...
1: De tv wat zachter, want dan gaat het misschien erop zingen of zo.
0: Oh, wat goed. Ja, heel goed.
1: Zo.
0: Oh, dus dan zit je ook lekker binnen gewoon met deze warmte.
1: Nou, nee, ik zat op het balkon. Ik zit 2 hoog in een seniorenappartement.
0: Ja.
1: En ik heb aan de achterkant, aan de oostkant, een balkon. Hoe noemen ze dat? Een Frans balkon. Heel handig.
0: Ja.
1: En daar zat ik nou net lekker.
0: Oh, lekker. En binnen heb je TV Drenthe aanstaan.
1: Binnen heb ik, ja, bijna de hele dag altijd. Bijna alle dagen.
0: Dat is mooi om te horen, Jan. En dan balkondeur open en dan hoor je de muziek. En dan loop je af en toe even naar binnen en dan zie je ons bezig.
1: Ja, precies. Ja.
0: Hey, en waar is dat, Jan? Hier in Assen of ergens anders?
1: Nee, in de Sappemeer.
0: Ach, in Gran.
1: In Groningen, ja.
0: Ach, wat mooi dan helemaal dat je Radio Drenthe luistert. Hoe kom je zo bij ons dan?
1: Ik ben Drent.
0: Oh, waar kom je vandaan dan?
1: Ik kom oorspronkelijk, zeg plat hoor.
0: Ja, tammer hoor.
1: Ja. Nou, ik ben geboren in Bijlen.
0: Ja.
1: En ik heb in... Nou, ik heb ben een paar keer in de kost geweest hier en daar. Maar ik ben in 76 verhuisd naar Hogezand, Sappemeer.
0: Ja.
1: En dat was voor mijn werk.
0: Oh.
1: Ik was machinist bij NS in Groningen.
0: Ja.
1: En ik moest dus dichter bij Groningen komen, bij het station.
0: Oh ja. Ja. En dat is, wat is het, 10 minuten? Ja.
1: Van Hogezand naar Groningen, ja.
0: Ja, zoiets. Ja. Oh, maar je hebt ook heel veel stops daar, hè? Martenshoek, Hogezand, Sappemeer. Wat heb je nog meer?
1: Kropswolde,
0: ja. Oh, ja, Isluibroek. Ja, dat is wel wat verder natuurlijk. Maar,
1: ja.
0: Oh, maar jij was machinist altijd, Jan?
1: Ja. Och,
0: en heb je dat altijd gedaan binnen de NS of ook nog andere taken?
1: Nou, ik ben begonnen in 1970 als stationsassistent. Ja. En in 1976 heb ik dus met een sollicitatie gesolliciteerd op machinist. En toen ben ik dus naar Groningen gegaan.
0: Maar wat doe
1: je als machinist?
0: Wat doe je als stationsassistent dan?
1: Dat was vroeger, nou ja, de trainingsleider assisteren. En overgang afsluiten als er een trein aankwam. En allerlei dingen op het perron. Ja, van alles wat er, alle nodige werkzaamheden, zeg maar.
0: Ach, en wat vond je mooier? Op de trein of transformeren eromheen? Ja, wel op de trein.
1: Ja, nee, maar ik was stationsassistent en erbij seinhuiswachter. Maar ja, dat was een aflopende zaak door die automatisering.
0: Ja.
1: Dus, en toen kwam er in interne werving voor machinisten. En dus toen heb ik daar op gesolliciteerd.
0: Ja, en toen heb je door heel Nederland gereden?
1: Nou, niet heel Nederland, maar tot Rotterdam, Den Haag, Den Bosch en Enschede en hier in Noord alles.
0: Oh ja, en nu mag je hele leven lang gratis treinen?
1: Oh nee.
0: Oh, dat dacht ik altijd. Dat als je met pensioen kreeg, dan was dat je cadeautje mee.
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, dat was voor die tijd al niet meer, want... In de tijd dat wij dus gewoon zelf machinist waren nog, dan had je voor je dienst, als je moest passagieren, had je dus wel vrij reizen. Maar de rest moest je dus al gedeeltelijk betalen. Want de belasting vond loon was.
0: Ja.
1: En dus.
0: Heb ik dat altijd verkeerd? Heb je dat mooi rechtgezet, Jan? Hey, en wanneer was er. Dan gaan we naar je liedje hoor. Wanneer ben je voor het laatst in de trein geweest?
1: Dat is al heel lang geleden.
0: Ja?
1: Ja, ik vind treinreizen helemaal niet leuk.
0: Pardon? Ik spreek met een machinist, hè?
1: Ja. Maar treinrijden voor in de trein als machinist...
0: Ja?
1: Vond ik hartstikke mooi.
0: Ja?
1: Maar als passagier in de trein vond ik waardeloos.
0: Nou ja, zeg.
1: Ja, vond ik helemaal niet leuk.
0: Wat is dat dan? Waarom niet?
1: Ik weet niet. De drukte... ik weet het niet. Ook meer een stukje vrijheid. Ik bedoel, toen wij hier in Hogezand woonden, als wij. Mijn vrouw die kwam van Tiendeveen.
0: Ja.
1: Als we daarheen wilden met de trein, Nou, dan waren we 2,5-3 uur onderweg.
0: Ja.
1: En ik stap in de auto en ik ben in 3 kwartier in Tiendeveen.
0: Ja. Ja, dat is wel een verschil. Maar aan de andere kant, ja, ik vind het wel prettig om af en toe gewoon te laten rijden, hoor. Plof. En dan dan ben ik daar. Dat vind ik ook wel weer relaxed.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Ja. Hey, ik vind het fijn dat jij jarenlang in ieder geval dit trein goed bestuurd hebt en een plaatje hebt aangevraagd om deze jukeboxdag. Een gouden ouwe, hè?
1: Ja, een hele gouden ouwe. Die heb ik voor het eerst gehoord. Toen was ik in de kost in Den Haag. En toen werd die gedraaid op Radio Veronica.
0: Ja.
1: En toen vond ik hem geweldig mooi. En dat is me altijd bijgebleven. En later heb ik hem nog weer ook een optreden van Dave Berry gezien hier in Veendam.
0: Ja.
1: Dat was Back to the 60s. En daar kwam hij op. En het licht ging op de bühne, ging helemaal uit. Pikken donker. En er was er alleen een kandelaar met een witte handschoen met 5 kaarsen erin. En zo kwam die over de bühne lopen. You got the strange effect on me, zombie. Nou, kippenvel, echt geweldig. Mooi weer verbeterd. Fantastisch mooi.
0: We gaan een poging doen deze herinnering nog levendiger te maken. Want dit is een Dave Berry op Radio Drenthe met Little Things.

0: met die kandelaar en 5 kaarsen aan. En toen zong die dit.
1: Ik had de verkeerde ingestart. Little Things van Dave Barry had ik klaarstaan. Maar hier ging het over, de Strange Effect.

0: Jan uit Sappemeer, die Dave Barry aanvroeg. Jan, die jarenlang machinist is geweest. Die wilde graag deze horen, The Strange Effects. En dat vind ik zo leuk, hè, als een jukeboxdag. Zoveel verschillende liedjes. Jij hebt het grote overzicht, Sebastiaan. Komen we eraan toe? Redden wij wel alle verzoekjes tot aan 6 uur?
1: Alle verzoekjes?
0: Ja, bijna niet,
1: hè? Dat wordt wel spannend, ja, want er komt echt heel veel binnen.
0: Ik heb nu een van Jannes klaarstaan. Die kwam ook een paar keer binnen, hè?
1: Klopt, die hebben we van Rut binnengekregen. Rut Dekker uit Ansen. En vanochtend al van Jan. Die wilde hem ook graag horen. En ik heb op de app nou 3-4 mensen die Jannes graag willen horen. En het is buiten zulke lekker weer, Anouk. Dus we moeten hem ook wel draaien vandaag.
0: Zeker, ga ik doen. Dit is Jannes en laat de zon maar schijnen. Wil jij ook nog een verzoekje aanvragen? Dat kan hoor, want het is Jukeboxdag op deze tweede Pinksterdag op Radio Drenthe. René gaat zometeen ook nog 3 uur verder, dus 0592 33 11 88. App of bel maar.

0: Lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
5: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Chaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
8: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com. Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
10: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden. Naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf. Of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Radio Drenthe.
13: Radio Drenthe's Jukebox. De hele dag muziek die jij wilt horen.

0: echt of het gewoon half juli is in één keer. Hè? Zo voelt het een beetje. En daar is dit dan wel de ultieme soundtrack bij. André van Duin en, want het is zomer,
1: de Jukebox.
0: Nou ja, zomer, officieel, meteorologisch gezien misschien nog niet. Ik denk dat Roland van der Zwaag boos op me is. Wat denk jij, Sebastiaan?
2: Nou ja, ik weet niet hoe snel hij boos wordt.
0: Nee, bij Roland kan ik wel een potje breken. Okay. Ik denk dat hij zich wel weer meldt straks om 5:30, hoor. Om dan even te kijken of het echt een beetje zomers blijft. Want tjongejonge, wat een dag, hè?
2: Het is heerlijk.
0: Man, maar krijg jij er wat van mee trouwens? Want jij zit hier al vanochtend vroeg. En volgens mij heb jij geen idee hoe het buiten is.
2: Mensen die vragen zomerse liedjes aan en dan zeggen deze kan vandaag niet ontbreken, dus dan heb ik wel door dat de zon een beetje schijnt.
0: Ja, en jij loopt hier af en toe natuurlijk even een rondje door het pand naar de koffiezetmachine en dan kijk je zo even naar buiten en dan denk je, oh, wat jammer, dat moet werken vandaag.
2: Nou ja, dat gaat altijd door. Radio Drenthe staat nooit stil.
0: Zeker. En dat is maar goed ook. Best wel weer een leuke dag. En ik kan me nog herinneren, wat is het, 2,5 week geleden, toen het hemelvaart was, hadden we ook een jukeboxdag. Vol verzoekjes. En toen was het echt een beetje druilerige toestand. Toen was het hier gekkenhuis. En ik dacht vanochtend, nou, het zal vandaag wel een beetje schrapen zijn met verzoekjes. Want iedereen is natuurlijk lekker buiten bezig. Nou, jij hebt mijn ongelijk wel bewezen net. Want jij hebt me naar een waslijst staan.
2: Ja joh, een lange lijst hebben we nog te gaan. En mensen kunnen natuurlijk nog steeds bellen.
0: Uiteraard.
2: Ik had vanochtend Jannie al even aan de lijn. En Jannie die wilde zo graag een liedje van Queen horen. These are the days of our lives.
0: Mooi. Ja, dat is die waar Freddie Mercury voor het laatst in te zien was. Ja? Die clip erbij.
2: Oh, wauw.
0: Toen kon je wel zien dat er iets mis was met hem, hoor.
2: Oké.
0: Ja. Nou, ga ik die zo meteen draaien. Vind ik een goede optie voor Jannie. En zit jij thuis en denk je, nou, hè, maakt die dag nog net wat zonniger voor me via de muziek, via een zomersliedje. Hoeft niet per se een zomersliedje te zijn, hoor. Mag ook best totaal wat anders zijn. Alles kan, alles mag, min of meer vandaag. En je moet een beetje geluk hebben natuurlijk dat we aan je verzoekje toekomen. Nou, wat Sebastiaan net zegt, bellen mag 0592-3311-88. Een appje sturen, dat kan ook. Kan naar datzelfde nummer. En wat ik ook altijd leuk vind, dat zijn voice-appjes. Kun je zelf een beetje de radiopresentator spelen. Wat het handigste is om dat te doen, dan zet je ons nummer even in je contactenlijst. 0592-3311-88. Dan zet je erbij Studio, Radio Drenthe of zo. Hè. Geef het maar een leuke naam. Dan heb je ons altijd binnen handbereik. En als je dan een nieuw berichtje maakt, dan zie je rechtsonder in je scherm zie je een microfoontje. Als je dat indrukt, nou, dan kun je gewoon een heel babbeltje houden. Dan zeg je, hallo jongens in de studio. En iedereen die luistert in Drenthe, ik wil graag dit en dat liedje horen. En daarom bla bla bla bla bla. Maak er maar een leuk verhaal van. En met een beetje geluk hoor je jezelf dan terug via de radio. Hoe leuk is dat? Is voor ons ook makkelijk. Kijk maar wat je doet als je denkt, nou, vind het een beetje griezelig om een heel verhaal in te spreken. Nou, dan bel je gewoon even of stuur een tekstberichtje. Daar zijn we net zo blij mee. Zometeen dus voor Jannie Queen met These Are The Days Of Our Lives. Maar eerst nog een andere. Heb je die ook bij de hand, Sebastiaan?
2: Ja, Jolanda die wilde heel graag een liedje horen van Xavier Rudd.
0: Follow the Sun. Ah, dat is inderdaad ook wel een hele toepasselijk op een dag als vandaag. Ik kan me nog herinneren dat dit ooit gebruikt werd in een reclamecampagne. Voor een reisbureau. Dan zag je allerlei tropische stranden en dan zat dit muziekje dan onder. Ja, dat werkt wel. Dat werkt net zo goed als op een dag als vandaag. Dankjewel.

0: These Are The Days Of Our Lives van Queen. Van Jannie was het, Sebastian, hè?
1: These Are The Days Of Our Lives was aangevraagd door... Jannie inderdaad, ja.
0: Prachtig, ja. Queen en daarvoor nog Javier Rut en Follow The Sun.
2: Radio Drenthe's Jukebox.
0: Ja, ik zoek er maar even een tropisch muziekje bij, Sebastian. Jongen. Anouk net ook al, die had haar dienst erop zitten om 2:55. Die zei, ik stap meteen in de auto, gier in de wanden, want ik ga naar de barbecue.
1: Ja,
0: geeft jaloers, dus ongelijk.
1: Jaloersmakend.
0: Ja, ze zal ook niet de enige zijn, denk ik. Och, wat een dag zeg. Je zult een Pinksterweekend hebben. Extra lang Pinksterweekend met zo'n bonusdag erachteraan. Nee, die is wel in te vullen op een dag als vandaag. En zolang je de radio er maar bij aanhoudt. Dat is toch wel een beetje onze vereiste. Dat zouden wij leuk vinden. En laten we eerlijk zijn. Als je nou je burgertjes op het rooster hebt liggen. Je hebt een beetje muziek op de achtergrond van Radio Drenthe. Nou, dan kan je dag toch niet meer kapot.
1: Nee.
0: Nee. En je kunt er zelf een bijdrage aan leveren. Kom maar door met die verzoekjes. Vind het leuk om van je te horen. 0592-33-1188. Het mag via een ouderwets telefoontje. Het mag via een spraakberichtje. Een voice memo, hoe je het ook maar wil noemen. Of een ouderwets appje. En wat ik altijd leuk vind aan die verzoekjesdag. Hè, de jukeboxdag die we hier op Radio Drenthe af en toe doen. Dat is dat er ook wat een beetje van die minder voor de hand liggende liedjes tevoorschijn komen. Liedjes die je niet altijd op de radio hoort. Want je merkt dan altijd wel dat luisteraars denken, oh, maar dan grijp ik mijn kans. Ik heb een lievelingsliedje. Dat hoor je nooit. En wat zou het leuk zijn als dat eens een keertje op de radio tevoorschijn kwam. Zo krijg ik net een berichtje van Marty Katuin. En die komt met een, ja, je zou kunnen zeggen, vergeten palingsound klassieker. Ja, zeg je palingsound, dan zeg je Volendam. Och, misschien wel het meest muzikale dorp van heel Nederland. En dit was destijds best een hit, maar je hoort het nooit meer. Hier is Mad Dog en My Morning Sun. When

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
4: Het is zo goed als 3:30. Het Drentse nieuws krijg je van Sebastiaan Meijwaard.
5: Goedemiddag. Een 30-jarige man uit Emmer-Kompaskuum is gisteravond aangehouden nadat hij een agent zou hebben bedreigd met een bijl. De twee betrokken agenten hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag en zware mishandeling. Ook een 45-jarige man uit de gemeente Westerwolde in Groningen werd opgepakt omdat hij dreigde een bierfles naar de agenten te gooien. De twee verdachten reden gisteravond op crossmotoren toen zij rond 7:00 een stopteken negeerden in Ter Apelkanaal. Toen vervolgens de politie de twee wilde aanhouden bij een woning, probeerden verschillende aanwezigen dat te verhinderen. Een van de verdachten pakte daarop een bijl. Beide verdachten zitten vast. Vandaag is de laatste etappe van Parkinson-patiënt Per Kampman uit Meppel. Hij fietst van Stockholm naar Meppel om geld in te zamelen voor de strijd tegen zijn ziekte. Tijdens de fietstocht fietsen er familieleden, vrienden en teamgenoten mee. De actie heeft ondertussen €23.000 binnengehaald. Kampman zelf rijdt er toch mee ondanks zijn ziekte en dat is volgens hem dankzij technische hulpmiddelen goed te doen.
6: Fiets elektrisch inderdaad. Op gewone fietsen was het zeker niet gelukt meer. Daar is de kracht niet meer voor eigenlijk. Mm-hmm. En gelukkig zie je het ook nog niet.
7: Nee. Maar het ging dus eigenlijk redelijk goed met je.
6: Ik klaag niet. Nee, ik ben moe van de tocht.
7: Ja, dat snap ik.
6: Maar verder ben ik best wel oké.
5: De groep is vanmiddag gefinished in Meppel. Vandaag is de laatste dag dat de gemeente Groningen asielzoekers opvangt die niet terecht kunnen in Ter Apel omdat het aanmeldcentrum daar te vol is. Het is nog niet bekend waar asielzoekers in de nacht van dinsdag op woensdag kunnen worden opgevangen. Groningen hoopt dat andere gemeenten nu de verantwoordelijkheid nemen om vluchtelingen op te vangen. De gemeente A. en Hunze staat vandaag nog stand-by. Asielzoekers kunnen in een sporthal in Gieten slapen als het ook in Groningen vandaag te druk wordt. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
4: En dan voor het weer naar Roland van der Zwaag.
8: Vanmiddag is de lucht diepblauw. Het is voluit zonnig. De temperaturen schommelen zo rond de 27 tot maximaal 28 graden. En later vanmiddag steekt er een zwakke tot hoogheidmatige noordelijke wind op. Dan wordt het ietsje koeler. Maar barbecuen, dat zit er vanavond zeker in.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven.
13: Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
15: Radio Drenthe.

0: luistert niet naar een jazzzender of naar de VPRO of wat dan ook. Al had het hier prima opgekund, dit liedje. Van Chicago. Zo, er zijn dagen dat ik het niet hoor, hoor. Does anybody really know what time it is? Heb jij nog zo bij de hand, Sebas, van wie dat binnenkwam? Of van Mans?
1: Ik had Mans aan de lijn, ja.
0: Ah, die belde dat door. Het is wel leuk hoor, dat dit soort dingen ook tevoorschijn komen op een dag als vandaag.
1: Ja, dat is het leuke inderdaad. Echt alles komt voorbij. Precies. Alleen vanmiddag bij Anouk, toen zei ik, we willen nog wel een... Het was zelfs nog bij Wim, we willen nog wel een Spaanstalig liedje horen. Een leuke.
0: Ja.
1: Die is nog niet binnengekomen.
0: Oh, in het kader van de weersomstandigheden. Heb je zin in een Spaans liedje?
1: Ja.
0: Nou ja, Spaanse muziek zat.
1: Precies.
0: Julio Iglesias.
1: Manucho.
0: Shakira. Ja, Spaanse muziek genoeg. Iets van de Gypsy Kings of zo.
1: Oh, wauw.
0: Dat zal leuk zijn. Zoiets. Nou goed, het gaat niet om ons. Het gaat om mij. Het gaat nu vandaag om jullie. Aan de andere kant van de radio. Nou, misschien heb je nog een leuke Spaanse voorzet. Geef het dan even door. En wie weet komen we daar aan toe. Dat zou hartstikke mooi zijn. Even kijken hoor. Het is meer nogal een administratie. Ik krijg hier een berichtje binnen van Tineke. En Tineke komt met prachtig Fool to Cry van de Rolling Stones. Dat nummer hoorde ik voor het eerst tijdens hun concert in 1976... in het Zuiderpark in Den Haag. En dit speelden ze toen. Wat een concert was dat. Billy Preston deed het voorprogramma. Zo, dan heb je een topavond gehad, zeg. Billy Preston er gratis bij, zeg. Jongen, en verder zegt Tineke, we waren toen met een hele groep... 's middags al vertrokken richting Den Haag in 2 gehuurde busjes... met alleen maar de Rolling Stones op de radio in het busje natuurlijk. Ja, ik begrijp al dat dat dan allemaal weer omhoog komt als je zo'n liedje hoort. De Rolling Stones, ik ga het opzoeken. Dat moet geen probleem zijn. Die hoor je dan zometeen. Maar eerst had jij ook nog een ander telefoontje, Sebas, hè? Voor een gezellige Nederlandstalige meezinger.
1: Ik heb telefoontjes de hele dag. Ah, inderdaad, ja, ik had Petra aan de lijn.
0: Ja.
1: En Petra die zei, ah, dit nummer, dat wil ik zo graag horen... want het is voor mijn man.
0: En dat is?
1: De Dordtse Brug.
0: Van Tek Haukes.

ik zie het zo voor me. 50 jaar geleden, Tineke met de hele vriendenploeg in de bus onderweg naar het Zuiderpark voor het concert van de Rolling Stones. En als ze dit dan ook nog spelen, als je naar die legendarische band staat te kijken, ja, dan krijgt zo'n liedje natuurlijk voor altijd een bijzonder plekje. In je hart, in je hoofd, in je gevoel. Dat begrijp ik wel. Full to cry. Dankjewel, Tineke, voor je mooie verzoekje. Net hadden we het al even over Spaanse liedjes. Want ja, die klinken vandaag natuurlijk beter dan ooit. Laten we eerlijk zijn. Nou, suggesties genoeg kwamen er binnen. En we hadden zelf al wat voorzetjes gegeven. En ja, ik vind het niet heel verrassend.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Aan tafel.
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
7: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jumminga in Meppel.
10: Van 27 tot en met 31 mei wordt er tijdens het CSIO Zuidwolde... door de beste jeugdrijders gestreden om de landentitel voor Young Rider, Juniors, Children en de Ponyruiters. Uiteraard kunt u ze allemaal bewonderen in onze prachtige loods. De entree is gratis. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
14: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. En de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen. De volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
12: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
13: Radio Drenthe.
5: Radio Drenthe's Jukebox. De hele dag muziek die jij wilt horen.

0: Dit is ook wel weer leuk. Was ook binnengekomen via Geert, geloof ik, hè? Deze
1: Geert Douwe.
0: Geert Douwe. Share and If I Could Turn Back Time. De jukebox. Ja, mijn zak met kwartjes is nog lang niet leeg. Die kan ik steeds in die jukebox blijven gooien. En dan de plaatjes tevoorschijn toveren die jullie aan de andere kant van de radio graag zouden willen horen. En ja, het blijft aan binnenkomen, Sebastian.
1: Bonnie, inderdaad, had ik aan de lijn.
0: En wat had hij voor verhaal?
1: Dat was een fan van jouw vroegere programma hier op Radio Drenthe.
0: Oh, niet meer van het huidige programma?
1: Nou, ik denk het wel hoor. Ik denk het wel. En anders horen we dat zo meteen wel. Dan hangt ze misschien wel weer aan de lijn. Maar Bonnie die zei, Nana Mouskouri had vroeger een liedje wat continu in jouw show terugkwam.
0: Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, vroeger in een ver verleden deed ik hier de vroege ochtend. Yeah. En dan begonnen we elke ochtend met goedemorgen, goedemorgen.
1: Ah.
0: Ja, en dat begrijp het wel. Het is origineel een liedje van Nana Mouskouri, maar ik had daar dan altijd een Nederlandstalige versie van.
1: Oké.
0: Tenminste, ik denk dat ze die dan bedoelt. Dat kan bijna niet anders. Maar ik ga er dan vanuit dat zij Nana Mouskouri wil horen.
1: Absoluut.
0: Nou, ga ik dat eventjes opzoeken zometeen. Dat vind ik wel leuk. Het mag dan langzaam maar zeker al richting eind van de middag gaan. Maar ach, wat kan schelen, hè? Dat we dan een goedemorgenliedje draaien. Geeft allemaal niks. Op een dag als vandaag mogen we buiten de gebruikelijke radiolijntjes kleuren. En dat is ook wel weer leuk dat we een beetje de regels naast ons neer mogen leggen. Nou, verder komt er ook nog een berichtje binnen van Jan. Die zegt nu toch naar Radio Drenthe luisteren. Ik begreep dat jullie verzoekjes doen. Ja, dat klopt, Jan. Wat dachten jullie van Won't Get Fooled Again? Of van The Who? Of Little Willy van The Sweet? Of The Osmonds met Crazy Horses? Lekker een beetje stevige muziek. Speciaal voor de oudjes van tussen de 60 en de 70. Nou, die doelgroep, daar zit ik zelf nog niet in. Maar ik vind The Osmonds ook hartstikke leuk, hoor. Dankjewel, Jan.

0: zo begon het natuurlijk vanochtend, hè, toen je de gordijnen opzij schoof. En dacht je, ja, goedemorgen zonneschijn. En dat is eigenlijk de hele dag zo gebleven. Hartstikke leuk om dit ook weer eens te horen. Nanna Mouskouri.
1: Op Tjak.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Nou, over zonneschijn gesproken. Aldert, je had een beetje een luxe probleem vandaag, denk ik, hè?
3: Ja, René, de keuze was groot in allerlei evenementen vandaag. Het is de tweede Pinksterdag, vooral natuurlijk omdat het zo mooi weer is. En dan moet je ook even een buitenevenement opzoeken. Nou, die waren er ook zat, zoals bijvoorbeeld op de Dievenbrugge. De befaamde Sluisdaken. Alex Brommer, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Oh man, je hebt zwietlus, hè?
4: Ik heb zwietlus, ja. Wij lopen ons een beetje de nood uit de broek.
3: Ja.
4: Maar het is wel mooi om dat allemaal zo op deze manier te organiseren. En zoveel mensen te mogen verwelkomen.
3: Maar de schepen ligt hier mooi rustig te wezen aan de kade. En mensen die flaneert er mooi aan langs. Wat heeft zo druk met dan nog?
4: Nou ja, die mensen die willen natuurlijk ook allemaal in natje en droogje. En die moet wat bevuren. En er zit wat technische aspecten aan. En dan moet je af en toe even een kabelje aanleggen. Of een slagje aanleggen. Of een tentje opzetten. En daar ben wij dan voor, hè, van de organisatie.
3: En jullie regelen natuurlijk ook die prachtige oude boten als
4: die
3: liggen.
4: Die oude boten die komen elk jaar hier met groot plezier weer terug. Het Nederlands of de federatie van het erfgoed. Die zorgt ervoor dat er weer elk jaar weer voldoende animo is om hier, nou ja, dit erfgoed waar die ligt. Het prachtig mooie erfgoed van 80 jaar en ouder.
3: Ja.
4: Om dat elk jaar weer te mogen verwelkomen.
3: We zijn net even uitnodigd op een van die grote boten. Ja. Dit is een hele grote trouwens. En Hendrik werd er meer van. En Hendrik is baas van het Veen Koloniaal Museum. Hendrik, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
3: Ja. Wat voor boot is dit? Waar staat je erop?
5: Het is een spitse praam. En die is gebouwd bij Te Horn in Veendam. Iedereen kent Te Horn van ketelbouwen, maar in 1894 was dat nog een scheepswerf.
3: Ja.
5: Is familie Drost had erop varen en daarna is hij in Hogeveen gekomen. En die is altijd in Hogeveen gebleven. Dat was familie Musquet en Schonewille. En de familie Schonewille die heeft hem gekocht met geld van de familie. En daarom heet hij familietrouw.
3: Ah!
5: Ja. Want een heleboel denkt dat het schip van familie trouw is. Maar dat is dus niet zo. Nee, het is familietrouw. Nee. Ja, ja.
3: We hebben geen gedonder in de familie te krijgen.
5: Nee, dat klopt. Dus, ja. Ja, en die heeft in 1954 nog met turf aan. En in Hogeveen is nog een dorpsfilmpje. En dan vaart hij met opdrukketje door het kanaal.
3: Een rieke historie, dit schip.
5: Ja, klopt. Dus ja. 130, meer dan 130 jaar. En het roefje is helemaal origineel.
3: Hoe groot is de belangstelling? Wat mensen graag eens komen kijken?
5: Ja, het is, gisteren was het ietsje drukker, moet ik zeggen, dan vandaag. Maar het is natuurlijk ook hartstikke warm. Hè? En hier in het ruim kun je bakken.
3: Ja, dat is altijd.
5: Ja. Maar het roefje is helemaal origineel van 1894. Dus kooi zit er nog in. En de bedsteden, zoals we dan aan wal zeggen. En het leuke is dat hier man, vrouw en 6 kinderen op gezeten. Hè? En dan helemaal in het vooronder 4. En die sleept hem dan kop bij voet bij kop.
3: Ja. Oh, ruimte genoeg hier.
5: Ja, zeker. Ja. Ja.
3: Maar hoe ben je gekomen dan? Ja, via Muppel, denk ik.
5: Ja, we moesten omvaren. Dat hebben we Klasina Veen en ze hebben er 5 dagen op gedaan.
3: Ja.
5: We hebben een groep van vrijwilligers, 12. En die waren gelukkig bereid om dat te doen. Als waren we lagen in Zuid-Laren.
3: Ja.
5: We zijn een beetje heimatsloos, want we kunnen niet meer in Pekel komen, want de bruggen die liggen eruit.
3: Ja, wel ligt de boel eruit.
5: Ja, klopt. De Norgenbrug lag er ook uit, dus we moesten helemaal om.
3: Ja. Alex, dat geldt wel, die boot natuurlijk, hè, die hier ligt.
4: Ja, we hadden nog wat probleem afgelopen weekend, want zaterdag werd de sluis in Havelde geramd. En er lag een mooie boot met een shantykoor.
3: Dat was helemaal insleuten.
4: Ja, precies. Het shantykoor zou deze kant op komen met de boot, maar ja, die kon niet verder. Dus die hebben maar gewoon op gras optreden gisteren. Jammer genoeg.
3: Ja.
4: Goed, ja, dat zijn dingen daar heen mee te maken. En dan moet je dan weer om anticiperen. Dat komt dan ook wel weer goed.
3: Ja. Maar goed, gezelligheid, troef hier met allerlei krampjes aan weerskaarten. Die prachtige oude boten. Ja. Ben het al je handen dezelfde trouwens?
4: Nee, het fluctueert. Het ene jaar bij het andere jaar. Het is wel zo dat de boot die er ginds ligt, de Fortuna, die ligt hier al vanaf het begin van 2018. Dat was voor de eerste keer dat we het hebben georganiseerd hier.
3: Ja.
4: Die boot is hier met uitzondering van voor 3 jaar terug eigenlijk alle jaren geweest. En verder gaat het wat op en neer. Er valt wat af en er komt weer wat bij.
3: Ja.
4: En is het aanbod elk jaar net weer wat anders.
3: Ja, die Dievenbrugge lient zich daar fantastisch voor. Hè?
4: Nou, vooral de kom tussen de bruggen en de sluis. Het is natuurlijk hartstikke mooi, gezellig. De oude loswal hebben we hier link. Dat is natuurlijk ook nostalgisch.
3: Ja.
4: Daarnaast zijn natuurlijk leuk wat horeca hier aan de loswal zitten. En andere ateliertjes waar je lekker in kunt flaneren. En inderdaad, ja, die markt en met allerlei leuke spullen, dat is natuurlijk hartstikke.
3: Misschien weer tot hoe lang kon je nog terecht vanavond?
4: In ieder geval tot 5 uur.
3: Ja.
4: Ach, en als het op het terras gezellig is, dan kan het ook nog wel wat later worden.
3: Dat zeg maar 5 uur duurt niet zo lang meer. Ik denk, de zon is nog langer niet aan de Hendrik, maar die moet wel een keer weer voor die hier. Hoe dan?
5: Nou, we gaan eerst nog naar Meppel toe, want we hebben ook Meppel vol vaart zitten. Vroeger, daar gaan we heen.
3: Ja.
5: En daarna gaan we nog naar Appelschaap, maar dat is in augustus pas. Dus we gaan een beetje heen en weer.
3: Ja. Ik heb al gezegd, er zijn veel plekken waar je terecht kunt vandaag in Drenthe. En een van die mooie plekken is natuurlijk hier op de Dievenbrug. Op het water met het weer.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

is al vaker voorbij gekomen vandaag. En dat is niet een hele grote verrassing, want populair als altijd onze eigen regionale held Jannes en Adio Amore Adio. Aangevraagd onder andere door Agnes via de appcentrale 0592 33 11 88. Is het nummer dat je nog zo'n anderhalf uur zou kunnen gebruiken om je verzoekje door te geven. Om deze tweede Pinksterdag misschien nog net iets zonniger te maken, muzikaal gezien. Nou, laat maar weten. En dan proberen we ons best te doen om jouw liedje er nog even tevoorschijn te halen en te draaien voor je. Deze werd aangevraagd door... Oh, dan zit ik door Bob Dylan heen te kletsen. Dat moet ik toch ook helemaal niet doen. Dat is helemaal niet sympathiek. Nee. Nooit door je grote helden heen kletsen. Dat is niet goed. Wiebe was het. Die vraagt om dat liedje dat ooit een wereldhit... tot een wereldhit gezongen werd door Guns N' Roses. Maar dit is het origineel van Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door. Mama.

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zachtwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
8: Hoi, 4:58 alweer en daarom heel snel naar Sebastiaan voor het regionale nieuws.
9: Goedemiddag. Een 30-jarige man uit Emmen-Compascuum is gisteravond aangehouden nadat hij twee agenten zou hebben bedreigd met een bijl. De agenten hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag en zware mishandeling. Ook een 45-jarige man uit de gemeente Westerwolde in Groningen werd opgepakt omdat hij dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De twee verdachten reden gisteravond op crossmotoren toen zij rond 7 uur een stopteken negeerden in Ter Apelkanaal. Toen vervolgens de politie de twee wilde aanhouden bij een woning, probeerden verschillende aanwezigen dat te verhinderen. Een van de verdachten pakte daarop de bel. Beide mannen zitten nog vast. Vandaag is de laatste etappe van Parkinson-patiënt Per Kampman uit Meppel. Hij fietst van Stockholm naar Meppel om geld in te zamelen voor de strijd tegen zijn ziekte. Tijdens de tocht fietsen er familieleden, vrienden en teamgenoten mee. De actie heeft ondertussen 23.000 euro binnengehaald. Kampman zelf rijdt de tocht mee ondanks zijn ziekte en dat is volgens hem dankzij technische hulpmiddelen goed te doen.
10: Fiets elektrisch inderdaad. Op gewone fietsen was het zeker niet gelukt meer. Daar is de kracht niet meer voor eigenlijk. Mm-hmm. En gelukkig zie je het ook nog niet.
11: Nee. Maar het ging dus eigenlijk redelijk goed met je.
10: Ik klaag niet. Nee, ik ben moe van de tocht.
11: Ja, snap ik.
10: Maar verder ben ik best wel oké.
9: Vandaag is de laatste dag dat de gemeente Groningen asielzoekers opvangt die niet terecht kunnen in Ter Apel omdat het aanmeldcentrum te vol is. Het is nog niet bekend waar asielzoekers in de nacht van dinsdag op woensdag kunnen worden opgevangen. Groningen hoopt dat andere gemeenten nu de verantwoordelijkheid nemen om vluchtelingen op te vangen. De gemeente Aanhunsen staat vandaag stand-by. Asielzoekers kunnen in een sporthal in Gieten slapen als het ook in Groningen te vol is. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
8: En dan nog een keer naar Roland van der Zwaag voor het weer.
12: Vanmiddag is de lucht diepblauw. Het is voluit zonnig. De temperaturen schommelen zo rond de 27 tot maximaal 28 graden. En later vanmiddag steekt er een zwakke tot hooguit matige noordelijke wind op. Dan wordt het ietsje koeler, maar barbecuen, dat zit er vanavond zeker in.
13: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: We zijn dan wel RTV Drenthe, Radio Drenthe, maar we zijn gewoon internationaal bezig vandaag, want deze kwam binnen vanuit Duitsland. Nico Bolhuis, die zit daar te luisteren en die vroeg om dit liedje van Helene Fischer en Ademloos Durch die Nacht.
1: Radio Drenthe Stukebox.
0: Ja, Helene Fischer, binnenkort komt ze het Gelderdoom weer op de kop zetten, geloof ik, hè? Maar het moet ook wel een belevenis zijn. Als ik zo eens een beetje kijk naar wat er gebeurt in de appcentrale, dan lijkt het een beetje alsof iedereen op dit moment weer een beetje terugkeert van een van de vele activiteiten, evenementen die vandaag georganiseerd zijn op deze prachtige zomerdag. Want ineens, nou ja, komt er bijna rook uit de appcentrale. Ineens komen er een hele berg verzoekjes binnen. Nou, dat is maar goed ook. En dat is fijn, want we hebben nog 5 kwartier voor de boeg op deze jukeboxdag op Radio Drenthe. Nou, het liedje dat je daarnet al hoorde, voor Helene Fischer, van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, Summer Wine. Die was dan aangevraagd door Roelie, Roelie Talen. En die zegt, het is weer genieten vandaag bij RTV Drenthe. Nou, dankjewel, Roelie. Dat is hartstikke lief. En verder komen er allerlei andere mooie zaken binnen. Deze ook weer zomers. Marga, die vraagt om Three Little Birds van Bob Marley. Zou Marga misschien een zeker Ajax-linkje hebben? Dat zou kunnen, dat het daar iets mee te maken heeft. Nou ja, hoe dan ook, hartstikke geschikt liedje. En Gree, daar kreeg je net een telefoontje van. En dat vond ik ook wel een leuke originele keuze. Die komt met zo'n echte, ouderwetse, goede, country-achtige tearjerker. We kennen het hier in Nederland, vooral in de Nederlandse versie van Happy and Happy. Maar dit is het origineel. Kijken of je het herkent. Dit is Henk Locklin.

dit zijn de liedjes die je wil horen op een dag als vandaag. Hè? Bob Marley en zijn Wailers en Three Little Birds. Hartstikke leuk dat hij ook tevoorschijn kwam. Verder krijg ik nog een aardige binnen van Greetje en Henk. Die zitten te luisteren in Slagharen. En die zeggen, we hebben nog een verzoekje. James Last met Biscaya. Dat is echt zo'n vakantieplaatje voor het ultieme strandgevoel. Vind ik een hartstikke goed idee. En ook leuk om dan eens even een instrumentaaltje te draaien. Dus die ga ik opzoeken. Die hoor je zo meteen. Maar eerst nog even deze van de Minkies. Zoals de familie

Achtermink zich noemt. Hoi René, wij zijn over 2 maanden 50 jaar getrouwd. En toen, in 1976, stond The Arms of Mary van de Sutherland Brothers en Quiver in een hartstikke warme juli maand op nummer 1 in Nederland. Ja, dat is...

0: Wauw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hoogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
1: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
0: Wandelschoenen op maat? Herqua.nl. herqua.nl.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Daan, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Wow, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de show. Showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
8: In Hoogeveen.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Pse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
10: Van 27 tot en met 31 mei wordt er tijdens het CSIO Zuidwolde door de beste jeugdrijders gestreden om de landentitel voor Young Rider, Juniors, Children en de Ponyruiters. Uiteraard kunt u ze allemaal bewonderen in onze prachtige loods. De entree is gratis. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Tallen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: jaar. Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Radio Drenthe.
18: Radio Drenthe's Jukebox. De hele dag muziek die jij wilt horen.

0: spectaculaire live-uitvoering van deze ultieme klassieker.
1: De Jukebox.
0: Van de Eagles, Hotel California. Ja, dat is een van die weinige keren dat dan een live-uitvoering misschien wel beter is. Minimaal net zo goed is als het origineel. Ik werd dan ook specifiek gevraagd om deze 7 minuten durende live-uitvoering door Martin. Mooi dat je daarmee kwam, Martin. Ja, dit was van het legendarische Hell Freezes Over concert. De Eagles die sloegen elkaar op een gegeven moment de hersens in de toptijd. En ja, als er dan maar weer genoeg tijd overheen gaat. En misschien heeft het ook wel iets te maken met een grote zak geld die op een gegeven moment voor de neus gehouden wordt. Ja, dan zet je de meningsverschillen wel opzij. En tegenwoordig gaat het weer hartstikke goed met de Eagles. Ze zijn echt al, nou volgens mij al 10 jaar bezig met een afscheidstour of zo. Hè. Ah, mooi dit. Hotel California. Ook weer zo'n plaat die extra lekker klinkt op een tropische dag als vandaag. We zitten in het laatste uurtje van de Jukeboxdag op Radio Drenthe. Kortom, mijn zak met kwartjes is bijna leeg. En ik hoop nog zoveel mogelijk verzoekjes weg te kunnen tikken tussen nu en 6 uur. Als je de hele dag de boel een beetje gevolgd hebt via TV Drenthe, oftewel radio kijken. Ja, we zijn inmiddels weggedouwd door de collega's van TV. Want ja, die TV-collega's, die moet ook gewoon door. Dus begrijp ik wel. Als je er via de ouderwetse radio nog steeds bij bent, hartstikke leuk. En ja, misschien wil je ook nog eventjes een duit in het zakje doen. Om er even in die jukebox-termen te blijven. Ik kreeg nog een berichtje binnen van Henk-Jan. En Henk-Jan die zegt, ik was vorige week met de touringcar 8 dagen op rondreis door Oostenrijk. En tijdens de reis door Duitsland werd deze uit volle borst meegezongen. Drafi Deutscher, Marmorstein und Eisenbricht. Ja, dat vind ik inderdaad wel een hele leuke. Ga ik opzoeken, die hoor je zo meteen. Maar eerst nog even deze, die binnengekomen is namens Zwaantje. En die zegt, laten we eens gek doen. Mag ik Dennis Hendrix met het liedje Waar ik geboren ben? Nou, vind ik een hartstikke goed idee. Ga ik die voor je draaien. Dankjewel, Zwaantje.
2: In het dorp waar ik geboren ben, waar iedereen...

Eerder vanmiddag kwam er al de onvervalste palingsound voorbij van Mad Dog. Ja, dat is dan misschien ietsje minder bekend dan dit, want dit is wel eredivisie palingsound, hè? Laten we eerlijk zijn. The Cats met One Way Wind. Luc vroeg daarom, Luc Milder. Heb je nog iets liggen van The Cats? Ja, natuurlijk wel. Geen enkel probleem. Verder nog even kijken in die oneindige bak met verzoekjes die we over de hele dag al bij elkaar gespaard hebben. Tjonge, jonge, wat is het weer overweldigend dat ondanks die tropische temperaturen waarbij je misschien dacht van, nou, het zou wel niet zo druk zijn vandaag. Nou, we zijn weer met de neus op de feiten gedrukt, dat absoluut niet waar geweest is. Zo ligt er ook nog een berichtje van Janke. Die zegt, hoi, ik zou graag Memories van Elvis Presley willen horen, omdat dit een dag is voor in de boeken. Groetjes en bedankt voor deze heerlijke muziekdag. Nou, dat is leuk om te horen. Dank je wel daarvoor. En ook nog eentje van Co. Die zegt, ik kan me dit nog goed herinneren. Een jaar toen het ook warm was, 1983. Deze plaat geeft veel herinneringen van toen. Mooie zomer was dat en die was ook zo heet.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen, Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
8: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
9: Het is bijna 1 minuut over 5:30. Drentse Nieuws, hier is Sebastiaan Meiwaard.
10: Goedemiddag. Een 30-jarige man uit Emmer-Compascuum is gisteravond aangehouden nadat hij twee agenten zou hebben bedreigd met een bijl. De agenten hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag en zware mishandeling. Ook een 45-jarige man uit de gemeente Westerwolde in Groningen werd opgepakt omdat hij dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De twee verdachten reden gisteravond op crossmotoren toen zij rond 7 uur een stopteken negeerden in Ter Apelkanaal. Toen vervolgens de politie de twee wilde aanhouden bij een woning, probeerden verschillende aanwezigen dat te verhinderen. Een van de verdachten pakte daarop de bel. Beide mannen zitten nog vast. Vandaag is de laatste etappe van Parkinson-patiënt Per Kampman uit Meppel. Hij fietst van Stockholm naar Meppel om geld in te zamelen voor de strijd tegen zijn ziekte. Tijdens de tocht fietsen er familieleden, vrienden en teamgenoten mee. De actie heeft ondertussen €23.000 binnengehaald. Kampman zelf rijdt de tocht mee ondanks zijn ziekte en dat is volgens hem dankzij technische hulpmiddelen goed te doen.
11: Fiets elektrisch inderdaad. Op gewone fietsen was het zeker niet gelukt meer. Daar is de kracht niet meer voor eigenlijk. Mm-hmm. En gelukkig zie je het ook nog niet.
12: Maar het ging dus eigenlijk redelijk goed met je.
11: Ik klaag niet. Nee, ik ben moe van de tocht.
12: Ja, snap ik.
11: Maar verder ben ik best wel oké.
10: Vandaag is de laatste dag dat de gemeente Groningen asielzoekers opvangt die niet terecht kunnen in Ter Apel omdat het aanmeldcentrum te vol is. Het is nog niet bekend waar asielzoekers in de nacht van dinsdag op woensdag kunnen worden opgevangen. Groningen hoopt dat andere gemeenten nu de verantwoordelijkheid nemen om vluchtelingen op te vangen. De gemeente A. en Hunze staat vandaag stand-by. Asielzoekers kunnen in een sporthal in Gieten slapen als het ook in Groningen te vol is. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
9: Nou, dan ben ik benieuwd hoe het meteorologisch allemaal verder gaat. Roland van der Zaag, goedemiddag.
13: Mooi, René.
9: Roland, als je had gezegd, het is vandaag niet 25 mei, maar 25 juli, hadden we het ook geloofd, denk ik.
13: Oh, ja, eigenlijk wel. Het is, even wennen vind ik het voor mezelf eigenlijk. Ik was buiten en ik heb lekker buiten ook een lunch gepakt. Ik kon niet zo goed bekomen. Ik ben eventjes lekker in slaap gevallen op de bank.
9: Het was heerlijk.
13: Ja, het was echt perfect. Het even mooi weer, 26 graden. Het is in het noorden van Drenthe nou nog net geen 27 graden geweest. Elders wel, Hoogeveen 27,6. Diever had zelfs 28 graden, beetje tuineffect. Maar het is echt ideaal weer en er is geen volk te zien. 11 zonuur op dit moment. Het gaat gewoon de komende tijd verder. Pak je de satellietbeelden erbij, dan zie je dat het hoge drukgebied pal boven ons hoofd ligt. Met allemaal dalende luchtbewegingen. Eén groot gat met helemaal geen bewolking. Blauwe luchten. En daar netjes omheen al die lijnen, die golven met vochtige luchten en wolken. Ja, wij hebben daar de komende week voorlopig eigenlijk niet zoveel last van. Tuurlijk zal de bewolking in de loop van de week er wel wat bij gaan komen, omdat de wind gaat draaien naar het noorden. Maar nee, ik heb ook voor morgen heb ik in ieder geval strak blauwe lucht te staan. 16 zonuren zitten er uiteindelijk wel in morgen. Een minimumtemperatuur komende nacht tussen de 10 en de 11 graden. In het buitengebied, nou waarschijnlijk in de Drentse dalen, daar waar water aanwezig is, daar kan er wel wat grondmist ontstaan. Dat zal echt maar voor een half uurtje of een uurtje zijn, want de lucht is best wel droog tot nu toe. Morgen gaat de wind draaien naar het zuidwesten en dan komt er meer vocht bij. En halen we de 's middags, nou, overal wel 29 graden. Misschien in het zuiden, zuidoosten van de provincie misschien wel 30 graden. En met wat meer vocht gaat dat echt klam aanvoelen, denk ik.
9: Nou, lekker is dat. Dus het wordt morgen nog een tandje hoger dan vandaag.
13: Ja, een tandje hoger. Nog even een snelletje hoger. Het is zo dat je aan het eind van de dag misschien getrakteerd kan worden. Je wordt het sowieso, maar of je het fijn vindt, weet ik niet. Maar er komt in ieder geval koelere lucht morgenavond vanaf de Noordzee afzakken met een noordelijke wind. En dat betekent dat we de dagen daarna in ieder geval lagere temperaturen hebben. Woensdagochtend is het een graad of 11. Dan is het een zwakke wind uit het noorden. En 's middags is er een matige wind uit het noorden. Ja, dan lukt het niet meer om die 29 graden te halen. Dan lukt het nog wel om ongeveer 18 graden in het noorden te halen en 19, 20 graden in het zuiden van Drenthe. Nou, in ieder geval flink wat zonneschijn. Ook op woensdag, 13 zonuren, misschien wat hogere windveren. Misschien een platte stapelwolk. En dat heb ik ook voor de dag daarna in staan. Het is wel zo dat die noordenwind dan wat bijgedraaid naar het noordoosten. Dus vanaf donderdag gaan de temperaturen weer langzaam omhoog.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
17: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3 sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, of een kapping, of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
20: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
21: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
9: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
22: Radio Drenthe.

Dat is het, ruim 60 jaar later. Nog steeds heeft niemand eigenlijk echt een idee waar het liedje over gaat. Maar ja, dat is natuurlijk met veel meer klassiekers zo, laten we eerlijk zijn. Brandend Zand van Anneke Greulo werd aangevraagd door Frey. Die zegt, ja, het is nou wel weer voor Brandend Zand, of niet dan? En Frey is nog naar de hei geweest vandaag. Nou, daar was het ook hartstikke heet. Nou, dat is een hartstikke goed plaatje wat daar goed bij past. Hannie stuurt ook nog een berichtje. Die komt met twee suggesties. Vino van Imca Marina of Griechischer Wijn van Udo Jürgens. Valt me sowieso op. Veel Duitsstalig is er aangevraagd over de hele dag. Ik ga er nog even over nadenken, Hannie. Of het Imca Marina wordt of Udo Jürgens. Hoor je zo meteen welke dat geworden is. En verder komt er ook nog weer een berichtje binnen van Herman Mulder. En die vraagt om deze jaren 70 klassieker van de Bellamy Brothers.

het is dus Griechischer wijn geworden, hè? Die keuze die ik had. Ja, gewoon even natte vingerwerk. Want ja, we kunnen ook zo'n beetje het glas heffen, denk ik, hè? Langzaam maar zeker op een buitengewoon geslaagde jukeboxdag op Radio Drenthe. Want we zitten nu toch echt in het staartje met Griechischer wijn van Udo Jurgens. Ik kan nog net even deze draaien, die aangevraagd werd door Jan uit Bijlen. Die komt met Mop de Hoepel en All the Young Dudes. Echte glamour pop uit de 70s. En je

goede vriend was van de mannen van Motte Hoepel. Dat hoor je hier wel aan. Want David Bowie die zat hier behoorlijk achter. Dat is wel te horen ook. Hij zit ook met het achtergrondkoortje. All the Young Dudes. Lekker even meezingen misschien, ondanks de temperaturen. Dat is een van de vele verzoekjes die vandaag is binnengekomen. Nou, het kon niet op. We zeggen er altijd bij, je moet een beetje geluk hebben met het feit of we aan je verzoekje toekomen. En we hebben vandaag weer veel meer binnengekregen dan we hebben weg kunnen tikken. Maar we hebben toch ons best proberen te doen. We gaan er een strik omheen draaien en zometeen de boel vrijgeven aan Johan Derksen met een nieuwe muziek voor volwassenen. Veel plezier daarbij.

0: zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: Damesmode Dekker.
3: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
4: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
5: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
6: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
5: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
0: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
7: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
8: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
11: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
12: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
13: Ja,
2: Het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
15: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Radio Drenthe.
21: Muziek voor volwassenen.
20: Met Johan Derksen.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes. En u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Carrie Ballett, Mississippi, ging naar Chicago en werd daar de mondharmonica speler van Earl Hooker, Robert Nighthawk, Lowell Fulson, Eddie Taylor, Louisiana Red en Jimmy Dawkins. En toen begon hij een band met zijn zoon, bluesgitarist Lurie Bell. Daarnaast speelde Carrie Bell ook nog op albums van John Lee Hooker, Muddy Waters, Honey Boy Edwards, Duck McLeod, Jimmy Rogers en de Ventus Blues Band. Carrie Bell, Hard Working Woman.

Carrie Bell, Hard Working Woman. Gillian Wells uit New York werkt al jaren met gitarist David Rawlings. Ze nam ook nog nummers op met Alison Krauss, Ryan Adams, Emmylou Harris, Mark Knopfler en Tom Jones. En sinds 1992 opereert ze vanuit Nashville. Gillian Wells, Look at Miss Ohio.

Gillian Welch, Look at Miss Ohio. Rusty Sin uit Californië was de gitarist bij Jimmy Rogers, Luther Tucker, Snooky Pryor, Mark Hummel en Kim Wilson. En toen vond hij het de hoogste tijd om op eigen benen verder te gaan. En dat leverde intussen 8 soloalbums op. Rusty Sin, The Chill.

Rusty Sin, The Chill. Het is een nummer van Townsend Zandt uit 1972... en daarna werd het een heel populair duet. Merle Haggard en Willie Nelson hadden er een grote hit mee in Amerika. Willie Nelson nam het ook op met Kenny Chesney. Steve Earle deed het met Luann Womack, Luke Bryant en Dierks Bentley en Elizabeth Cook met Jason Isbell. Maar Emmylou Harris doet het helemaal alleen. Pancho and Lefty.

Emmylou Harris, Pancho en Lefty. The Kinsey Report, dat is een bluesband uit Indiana onder leiding van vader Big Daddy Kinsey en drie van zijn zonen. Intussen is Big Daddy Kinsey gestopt, maar zijn zonen, Donald, Ralph en Kenneth, die hebben de band voortgezet en waren in het verleden ook al de begeleidingsband van Albert King, Muddy Waters en Bob Marley. The Kinsey Report, Time is Running Out.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Lonesome Drifter van Charlie Crockett is het album van deze week. En Charlie Crockett komt uit San Benito in Texas. En hij heeft al 15 albums afgeleverd. Hij groeide op met een alleenstaande moeder, met een broer en een zus in een trailerpark. De zomers bracht hij door bij een oom in New Orleans, die in het French Quarter woonde, en daar ontdekte hij de muziek, want daar staan in alle kroegen livebands te spelen. Charlie Crockett, Game I Can't Win.

Charlie Crockett, Game I Can't Win. Highway 101, dat is een band uit Los Angeles met zangeres Paulette Carlson. Nadat ze vier nummer 1 had volgezongen in Amerika, ging Paulette Carlson solo verder. En toen werd Nicky Nelson de zangeres van Highway 101. En intussen heeft de band 13 albums gemaakt en 18 hits gescoord. Highway 101, Whiskey If You Were a Woman.

Highway 101, Whiskey If You Were a Woman. De Holmes Brothers uit Virginia. Die band bestaat sinds 2015 niet meer. Dat komt omdat drummer Popsy Dixon op 9 januari 2015 overleed en zanger-gitarist Wendell Holmes overleed op 19 juni 2015. Basgitarist Sherman Holmes woont weer in Saluda in Virginia. De Holmes Brothers, Homeless Child.

Holmes Brothers, Homeless Child. Dwight Yoakam uit Kentucky verhuisde maar met één doel naar Los Angeles. Hij wilde beroemd worden. En daar zorgde producer Pete Anderson voor. Hij haalde topmuzikanten naar de studio. J.D. Foster als basgitarist, Jeff Donovan de drums en Glenn D. Harden op piano. En Pete Anderson was zelf de gitarist. Dwight Yoakam. Guitars, Cadillacs.

Hyde Joachim, guitars, Cadillacs. Het Amerikaanse blad Rolling Stone zette de Everly Brothers op de eerste plaats op de lijst van beste duo's aller tijden. Phil Everly overleed in 2014, hij werd 74 jaar, en Don Everly overleed in 2021, hij werd 84 jaar. The Everly Brothers, I Walk the Line.

The Everly Brothers, I Walk the Line. Dave Hall werd in Engeland geboren, maar hij was 4 jaar toen zijn ouders naar Perth in Australië vertrokken. En daar begon hij de band Broken Habits, later de Dave Hall Band. En in 1972 werd dat de Dave Hall Blues Band. En dat leverde hem een contract op bij het Amerikaanse blueslabel Alligator Records. En sindsdien hanteert hij een vast schema. Hij toert 6 maanden over de wereld en vervolgens vertoeft hij weer 6 maanden thuis in West-Australië. Dave Hall, Jenny Lee.

Dave Hall, Jenny Lee. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Etta James werd gedurende haar hele carrière geteisterd door een structureel drugsprobleem, maar ze bleef altijd mooie platen maken. Na een wanhopige tocht langs allerlei klinieken overleed ze op 25 januari 2012. Ze werd 73 jaar. Etta James, Misty Blue.

0: slaapmobiel nodig? Mobifit.
1: Aan tafel.
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
12: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de Eredivisie, ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
14: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook het schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de Eredivisie.
13: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Drenthe.
0: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
2: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
1: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
3: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
1: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
2: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
1: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internationale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
1: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens het RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.